je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: starten met Joe en Zoe Tauran en Te Laat. Nu is het nieuws van 6 uur 's ochtends van het NOS Journaal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Met muziek van Joe en Zo.

0: Russian Rao Alejandro en Wizkid met Pongo.
1: De Funix Ochtendshow met Chris.
0: Een hele goede morgen, Chris en Fruitgiet, door je speakers. Ik hoop dat je lekker bent opgestaan of dat je misschien nog steeds aan het werk bent. We kleuren de ochtend gewoon lekker in met natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten.

0: opmerking van... Hey Chris, elke keer als ik jou zie, maakt niet uit waar het is. Of je nou naar je werk toe gaat, of je, ik ga met je chillen of zo. Jij komt altijd solo en je hebt niks bij je. En ik zat te denken, ja, dat klopt inderdaad. Ik merk aan mezelf dat ik het gewoon niet zo prettig vind om... los van mijn sleutels en mijn telefoon iets bij me te hebben. Ik denk, nee, laat me gewoon solo op pad gaan. Ik heb geen tas nodig. Wat zou ik in die tas moeten stoppen? Ik heb geen idee. Ik doe alles qua voorbereiding al vanuit huis. Dus mijn starters pack is letterlijk alleen maar mijn telefoon, mijn sleutels. En I'm good. I'm good to go. Maar dan hebben we ook nog eens producer Max hier in de building, bro.
1: Good morning.
0: Hele goede morgen. Ik schrok een beetje van wat jij allemaal mee hebt. Het is een hele waslijst. Come through.
1: Ja, ik heb sowieso inderdaad mijn telefoon en mijn sleutels bij me.
0: Standaard,
1: maar ik
0: ook.
1: Ga echt niet de deur uit zonder mijn flesje water, man. Ik ben nergens te vinden zonder een flesje water.
0: Ik zie ook altijd rondlopen met je fles water.
1: Ja, het is ook altijd dezelfde. Ja. Ik ben, ja, stay hydrated, man. Nee, als ik even naar de stad ga, dan heb ik hem sowieso mee de auto in.
0: Ja.
1: En misschien als ik dan de stad in loop, dat ik hem dan in de auto laat. Maar als ik dan weer terugkom, kan ik direct even een slokje water drinken.
0: Maar ik zie ook altijd met jouw tas rondlopen.
1: Ik heb ook een tasje. Ja, daar zit ook het een en ander in. Zonnebril, zonnebrand zit er ook nog wel eens in. Een portemonnee, paspoort, wat smintjes. Ik kan nog wel even doorgaan, hoor.
0: Bro, ik ben gewoon in shock dat jij zoveel mee hebt op een dag.
1: Ik lijk wel een wijf eigenlijk, hè, met zo'n tasje.
0: Heb je ook een lippenstiftje bij je? Heb je ook...
1: Labellootje. Ja,
0: ja,
1: zeker. Ja, ja, ja, ja, klopt. Nu we het erover hebben, toevallig. Ja, die zit er ook zeker in.
0: Kijk, ik moet je wel zeggen, jij bent wel een type, je bent wel echt voorbereid op alles.
1: Dus ik ben voorbereid op alles, ja.
0: Kijk, daar moet ik wel gewoon van leren, van het is wel gewoon goed. Wat er ook gebeurt, je bent hydrated, je hebt alles bij je. Mocht er wat gebeuren, kan je gelijk ingrijpen. Maar er is zo'n verschil met wat bij mij gebeurt.
1: Ja, ik snap dat. Ik zou dus niet zo kunnen leven, man.
0: Nee, word je er onrustig van?
1: Ja, denk het wel. Ja, ik wil graag mijn spulletjes bij me hebben.
0: Ja, ik heb juist dat ik denk van nee, niet te veel. Ik heb dat ook, ik had vroeger met mijn uiterlijk ook kettingen, horloges. Ik had zelfs oorbellen en dat soort dingen.
1: Hey, wow.
0: Wel. Ik heb van alles afstand genomen.
1: Mm.
0: Ik wil gewoon puur natuur.
1: Nu leef
0: ik
1: je
0: de
1: gewoon
0: deur
1: minimalistisch.
0: Niet in mijn huis, maar, okay. Maar wel gewoon in hoe ik als persoon ben. Wil ik gewoon tranquilo, gewoon rustig. Ik hoef niet al te veel in mijn lijf te hebben.
1: Alright.
0: Maar ik ben benieuwd, jij die nu luistert, wat neem jij mee de deur uit? Wat is jouw starterspack? Is dat bij jou ook alleen maar auto's en sleutels? Of denk je, nou nee, ik ben ook een beetje type Max. Ik neem dit ook mee. Ik heb altijd een zonnebril bij me. Ben ik oprecht even benieuwd naar. Laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. Wat jouw starterspack is. Wat neem jij mee?

0: Met Chris hier door je speakers. En aan jou de vraag, wat neem jij mee als je de deur uitgaat? Wat is jouw starter pack? Want een vriend van me die kwam laatst van, yo Chris, elke keer als ik jou zie, heb jij gewoon niks mee. En dat klopt, ik heb alleen maar mijn sleutels mee. En ik heb mijn telefoon mee. Moet je wel even zeggen, achter mijn telefoon heb ik mijn ID-kaart. Dus ik ga wel altijd gewoon veilig de straat op. Dus ik ben terug te vinden mocht het nodig zijn. Maar voor de rest heb ik niks op mijn lijf, niks in mijn zakken. Gewoon tranquilo. Maar mijn broski Max die in de building zit, jij gaat los hè.
1: Bro, ik lijk wel een pakezel.
0: Zonnebril heb je mee, lippenbalsem. Wat heb je mee?
1: Ja, het allerbelangrijkste vind ik mijn flesje water.
0: Die heb je standaard bij je?
1: Ja, die heb ik sowieso altijd bij me. Als ik standaard even ga wandelen, als ik even naar buiten ga om een stukje te lopen, dan heb ik mijn tas hier bijvoorbeeld niet bij me.
0: Ja, ja, ja. Heerlijk man. Ik zie man. Kevin ook in de NPO luisteren. Die schrijft morning. Ik neem standaard telefoon, sleutels, portemonnee mee. En in het weekend gaat Johnny Walker mee. Oh, op die fiets.
1: Hey.
0: In het weekend is het altijd gezellig met Kevin. Ik hoor je. Ryan die zegt de powerbank sowieso. Ik ben ooit met 4% batterij de deur uitgegaan. En ik moest later op de avond aan Wil vreemden vragen of ik even mocht laden. Dat is mijn angst. Wist je dat?
1: Dus volgende keer neem jij ook een powerbank mee?
0: Ik zou oprecht nog kunnen twijfelen van ga ik ook een powerbank aanschaffen. Want om zeg maar de deur uit te zijn en mijn telefoon is leeg. Bro, ik doe alles op mijn telefoon.
1: Ja,
0: alles.
1: Ja, ik heb beschermdheid gehoord. Ja,
0: beschermdheid is crazy. Ja, klopt. Ik moet even, daar moet ik mee aan werken. Aan mijn work in progress.
1: Even detoxen.
0: Ja, toch? Vadim die neemt lippenbalsem mee, kauwgom, mini parfum en vooral die kauwgom. Ik kan net gegeten hebben, toch denken, stel iemand praat zometeen van dichtbij tegen me. Ik neem geen risico. Ook iets wat Jordi meeneemt in de NPO luisterrap. Oortjes. Mm. Heeft hij altijd mee. Ja. En eigenlijk moet ik oortjes meenemen. Weet je waarom? Ik ben die vervelende guy. Ik bel op luidspreker in het openbaar.
1: Nee, dat kan echt niet. Oh, ik zou helemaal gek van jou worden.
0: Geen grap als ik over straat loop. Af en toe zelfs in de supermarkt. Bro, ik bel gewoon op luidspreker.
1: Oh, wat ben jij irritant.
0: Ik vind het gewoon vervelend om het aan mijn oor te hebben. Ik wil gewoon lekker vrij kunnen bewegen.
1: Maar je houdt dus geen rekening met de andere mensen om je heen?
0: Kijk, als het echt heel druk is, zeg maar, dan doe ik hem aan mijn oor. Maar als ik zie van, joh, ik kan gewoon vrij rondlopen. Ja, dan doe ik hem echt wel luidspreken. Of ik nou in het openbaar sta of ik ben thuis, dat boeit mij niet zoveel. Maar misschien moet ik die oortjes ook proberen.
1: Je moet ook zo'n tasje hebben als ik. Dan kunnen je oortjes in, powerbank kan er de volgende keer in.
0: Ik moet er alles in doen, bro. Ik hoor het al. Starterspack, sowieso oortjes dus, powerbank en een fles water.
1: Ja.

0: 3. Goedemorgen.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Good morning, Fate met Sela Goeromoor. Hoor je niet op Phonics?

0: Willem, Fresh KM hier op Phonix. En zou jij een cadeau van 500 euro aannemen van je mattie?
1: De Phonix Ochtendshow met Chris.
0: Hear me out, ik heb oprecht even jouw advies hier nodig. Een hele goede vriend van mij, die wilde mij komen verrassen. Ik heb net een huis gekocht, een paar maanden geleden. Helemaal verbouwd van A tot Z. En hij was voor

0: ik ken het toch. Dat is zo'n jongen die... Hij heeft echt wel geld te spenden, om zo maar te zeggen. Dus hij komt binnen in mijn huis. Ik heb hem alles laten zien. Supergezellig. Op een gegeven moment gaan we zitten op de bank. En hij zegt tegen me, Chris, ik heb toch wat voor je gehaald. Helemaal in een fancy verpakking en zo. Dus ik doe hem open. En ik zie een gezichtscreme. Ik denk, oké. Gewoon nice. Weet je toch, gezichtscreme. Altijd wel van toepassing. En op een gegeven moment zegt hij van, ja, ken je dit? Ik zeg, nee, ik zeg het niet, man. Oké, je moet eens opzoeken hoe dit heet en zo. En waarvoor je het kan gebruiken. Dus ik zoek het op. Maar het eerste wat ik zag was de prijs. De prijs was crazy. Luister, de prijs van die gezichtscreme. Hou je vast? €500.
1: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Geen grap, €500 voor een freaking gezichtscreme. Je moet je voorstellen, elke haal die je maakt in het potje is al €20-30. Dus ik zei tegen hem van, bro, super lief, maar ik kan er niet van je aannemen, man. Kan gewoon niet. Tuurlijk, ik hou van cadeautjes. Iedereen houdt ervan om iets te krijgen. Maar €500 voor een gezichtscreme, ik kan het niet voor je aannemen. En hij een beetje moeilijk doet. Oh, geen probleem. Je weet, ik kan het gewoon missen. Het is gewoon leuk. Ik wilde jou gewoon wat geven. Dus neem het gewoon lekker van me aan. Ik heb het uiteindelijk wel aangenomen. Maar nu zit ik met het dat ik wil hem eigenlijk niet gebruiken. Omdat hij zo duur is. Dat ik denk, ja, wat moet ik hiermee, zeg maar. Dus... Ik zit een beetje in dubio wat ik moet gaan doen. Moet ik hem gewoon gaan appen voor jou? Luister, ik ben super dankbaar voor je cadeau. Alleen, het voelt toch niet goed om hem te gebruiken. Dus ik hoop voor je dat je de bon nog hebt of zo. Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Ik hoop dat jij me kan helpen. Dus wat moet ik eigenlijk nu tegen die Mattie zeggen? Want het voelt zo onnatuurlijk om dit te gaan gebruiken. Of überhaupt zo'n cadeau aan te nemen. Kijk, ik kom van een Afrikaanse household. Hè? We hadden het vroeger ook zeker niet breed. Dus ik ben dankbaar met de kleinste dingen. Maar dit... Crazy. Ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Laat het weten in de NPO Luisterapp.

houden. En een mattie van me die kwam langs en die gaf me dus een, ja, hoe noem je het? Een housewarmingsgift en zo. Nou, superleuk. Ik doe hem open en ik zie een gezichtscreme. Mind you, een gezichtscreme van €500. Ja, dat het überhaupt bestond wist ik niet eens. Ik heb het even opgezocht. Het is een heel duur merk, kan ik je vertellen. Maar ik ben een simpele jongen toch. Ik heb geen gezichtscreme van €500. Dus ik voel me een beetje schuldig dat ik het heb aangenomen. Hij stond er wel gewoon op. Maar ik heb het idee dat ik hem niet kan gebruiken of zo. Elke haal is gelijk €30, €40. Ik weet niet hoe jij erin staat. Ryan die zegt, als hij echt heeft aangedrongen, zou ik hem gewoon houden. Een vriend van mij die verdient veel meer dan ik en geeft soms dure dingen alsof het niks is. Ik moest leren dat mijn idee van veel geld niet automatisch hetzelfde is als het zijn. Kijk, dat klopt. Als je gewoon mensen hebt in je omgeving.

0: blij van zijn. Van worden moet je het ook wel af en toe een beetje laten. Ibrahim die zegt, yo Chris, je moet de bon vragen. En zelf terugbrengen. En met dat bedrag kan je een mooie robotstofzuiger aanschaffen voor je nieuw huis. Hey, die robotstofzuiger is zeker welkom. Oké, Ibrahim, ik hoor je. Gabriel, goedemorgen man.
1: Goedemorgen, Chris.
0: Goedemorgen, hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, ik ben gewoon smeer die shit, bro.
0: Ja?
1: Ja, als voor iemand anders 500 euro kost, ja. Voor jou is het gewoon crème. Ik bedoel, het is gewoon voor de naam dat je iets koopt wat duur is, vind ik altijd. Maar, ik zou het gewoon smeren. Ik
0: denk, maar stel, ja, jij zou dat cadeau krijgen. Jij zou gewoon smeren. Snap je een beetje mijn gevoel van, het feels off, snap je?
1: Ik snap wel je gevoel. Ik zou het ook wel een beetje hebben, maar ik denk, kijk, voor mij zou het gewoon crème zijn. Iemand geeft mij crème. Tenzij er goud in zit, zou ik het omsmelten tot goud. Maar,
0: ik hoor je. Nee, er zit helaas geen goud in. Dat geluk hebben we dan weer niet.
1: Ja, toch.
0: Oké, jij zegt gewoon smeren die shit. Maar moet ik dan nog iets tegen hem zeggen van dat ik het toch niet lekker vind te aanvoelen? Of zeggen, joh Chris, laat gewoon gaan.
1: Ja, het is jou gegeven. Hij kan het zeggen. Dus waarom niet dan toch?
0: Oké, ik hoor je. Thanks man, Gabriel.
1: Ja. Yeah.
0: Yo, geniet van je dag. Ja, dat zie ik vaker voorbij komen in de NPO-luisteren. Dat ik het gewoon, ik moet het gewoon laten. Ik moet het gewoon aannemen als een man. En ga smeren die shit. Ja, ik ga het proberen. Kom er van de week wel even op terug hoe het is. Ondertussen Gio, Bunny en Clyde hier op Phonics. Een hele goede morgen.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Droom je van een stralende glimlach?
12: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
11: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
13: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
14: Wat is dit heftig.
13: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India? India.
15: Waar zijn we beland? Ik draai door!
13: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
16: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Zometeen muziek van Stormzy, Odile, 24 hours door je speakers. En spelen we 5 voor Fernando en alvast die kwalificatievraag voor je. Welk sportmerk heeft de slogan Just Do It? Ja, welk sportmerk heeft de slogan Just Do It? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen het nieuws van NOS op 3, 7 uur 's ochtends. Een hele goede morgen.
18: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden behandelingen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening worden eigenlijk voor niks gegeven. De patiënten raken na hun behandeling buiten beeld van de zorginstanties en kunnen zo makkelijk weer in de problemen komen. Dat is niet alleen heel vervelend voor hen, maar ook voor ons allemaal, zeggen de klinieken.
19: Het telkens terugvallen veroorzaakt enorm veel maatschappelijke last op de langere termijn, hè, maatschappelijke kosten op de langere termijn. Mensen blijven zorg vragen, mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
18: Psychiaters willen dat gemeenten net als vroeger verplicht patiënten in de gaten moeten houden na hun behandeling. Colombia gaat een kritieke dag tegemoet. De laatste 24 uur gaan in, waarin er nog een realistische kans is dat mensen levend onder het puin vandaan gehaald worden. Twee dagen geleden was er een zware aardbeving daar. Volgens correspondent Boris van der Spek gaan de reddingsacties langzaam.
14: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen. Er zijn veel naschokken.
18: Het dodental in Colombia staat op meer dan 250. Er worden nog 2700 mensen vermist. Het is atlete Nadine Visser eindelijk gelukt. De Europese titel op de 100 meter horde. Daar moest ze hard voor werken.
20: Visser houdt ze het, redt ze het. Maar oh, dit is heel spannend. Is het zilver of is het goud? Nou, ze weet het niet.
18: Maar uit de fotofinish bleek dat Visser 1/1000ste van een seconde sneller was dan de nummer 2. En daarmee valt er een behoorlijke last van haar schouders. Want nu heeft ze eindelijk een EK-medaille.
21: Ja, ik besef het nog niet helemaal.
22: Nee?
21: Nee. Ik heb zoveel EK-jaren. Gewoon, er was altijd wat, waardoor het gewoon nooit eerder is gelukt. En ik heb niet zoveel EK's meer te gaan. En ik dacht, ja, dit moet hem gewoon worden.
18: En dat lukte dus ook. De EK-atletiek duurde nog tot en met zondag. Ik heb het weer voor je. Het wordt een dag die je eigenlijk in één woord kan samenvatten. Zomer, volop zon, weinig wolken en behoorlijk warm. In Groningen een graad of 25. In Zuid-Limburg maximaal 32 graden.
17: Jasper, dankjewel. Stormzy, Odile hoor je nu met 24 Hours.

0: Stel hè, stel even. Hè. Je staat vanavond in de supermarkt en je moet gaan kiezen. Links zie je een hamburger. Rechts zie je een vega burger. Waar ga je voor?
1: The Funnest Ochtendshow.

0: vlees. Maar ja, hoe kan dat nou eigenlijk?
1: What, act like a man. Eat like a man.
0: Ik wist niet of jij dit weet, maar vlees wordt al jarenlang gekoppeld aan, aan mannelijkheid en vleesvervangers.
2: Ja, de hamburger is echt voor echte mannen. Ja,
3: en de vegenburger niet?
2: Nee, dat is voor watjes.
0: Ja, dat is de mening die heel veel mensen hebben. Echt vlees is hamburgers, noem maar op, is voor echte mannen. De vega is voor watjes. Nou, volgens genderonderzoeker Linda Duits speelt marketing en ook nog de zoektocht van jonge mannen naar genderidentiteit daar ook echt wel een rol in.
4: Er wordt gezocht eigenlijk naar wat betekent het om man te zijn. En reclame en mensen die jou iets willen verkopen hebben daar makkelijk antwoord op.
0: Maar ik denk bij mezelf, hè, ja, ligt het daar echt aan? Want ja, misschien zijn vleesvervangers zelf ook nog gewoon niet waar ze moeten zijn. Ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb het geprobeerd. Niet dat ik dacht van ik wil vega worden of zo. Maar ik wil wel een beetje meegaan op de hype die er een aantal jaar geleden was met die vega producten en zo. Ik zeg het je heel eerlijk, ik vind het niet te vreten. Het is gewoon niet te vreten. Daar ligt het wat mij betreft aan of het nou echt een mannelijk ding is of een vrouwelijk ding. I don't know, vlees is vlees. Wil jij lekker je vlees vervangen pakken, doe je ding. Alleen ik vind het niet te vreten, zeg je heel eerlijk.
5: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: En on another note, zometeen spelen we 5 voor Fernando, maar dan met mij, met Chris. En de kwalificatievraag is, welk sportmerk heeft de slogan Just Do It? Denk even na aan je boven.

0: Quiz-editie. Het spel is steeds hetzelfde hoor. Kan je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden tijd? Ja, dat is de challenge van vandaag. En we spelen het vandaag met zowel Bas als met Stephanie. Een hele goede morgen.
1: Yo, yo.
0: Yo, Bas, je bent weer in de building. De winnaar van gisteren natuurlijk. Hoe zit je vandaag in de wedstrijd?
1: Ja, ik ben net wakker, man. Ik heb een wekker voor jullie.
0: Je bent een strijder, man. Lekker, goed dat je er bent. Stephanie, goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Chris en Fruitig. Ik hoor het al. Hey, welk sportmerk heeft de slogan Just Do It?
2: Nike natuurlijk.
0: Er is inderdaad Nike, inderdaad. Hey, jullie gaan allebei met me spelen. En we beginnen vandaag met Bas. Ben je ready?
1: Jawel.
0: Dan gaan we hem doen. 3, 2, 1, go!
1: Oké, okay, hoe dat klapding eerder bij Pokémon of speelde? Niet een Game Boy, maar...
0: Nintendo?
1: Waar staat Iron Man en Spider-Man?
0: Marvel!
1: Waar betaal je in de winkel?
0: Zelfscan? Cachere? Kassa?
1: Wat doen meiden op de lippen?
0: Lippenbalsem.
1: Wat rood.
0: Tijd is voorbij, Bas.
1: Oh, crazy.
0: Tijd is voorbij, het gaat sneller, 30 seconden. 3 goed. Oké, een voorzichtige score, helemaal niet slecht hoor, Bas.
1: Steady.
0: We gaan doen met Stephanie, ben jij ready?
2: Wacht even, ik hoor jullie, momentje, want ik zit in de auto, dus ik ben even de headshot.
0: We hebben de tijd, Stephanie, geen stress. Bas had het 3 goed. Ga je er overheen, denk je, Stephanie? Het is wel heel gezellig aan die kant bij Stephanie. Hoor je mij,
2: Hallo,
0: Stephanie?
2: Hoor je mij nu?
0: Ja, nu hoor ik je weer. Top. Hoor je mij, Stephanie?
1: Nee.
0: Hey, de verbinding is echt van Bangladesh. Ik ga het nog 1 keer proberen, Stephanie. Hoor je me?
2: Ja,
0: daar is ze. We gaan een beetje doen, Stephanie. Daar gaan we. 3, 2, 1, go! Je mag beginnen, Stephanie.
2: Oké,
0: weet je wat? We gaan eerlijk spelen. Als het goed is, heb jij 5 woorden van mijn producer gehad, Stephanie.
2: Ja, klopt.
0: En die mag jij mij gaan omschrijven, soort 30 seconds. Ik ga laten timer lopen en dan mag je beginnen, ja?
2: Ja, is goed.
0: 3, 2, 1, go!
2: Energy drink,
0: Red Bull. Ga door, volgende. Ik zou het niet weten, Stephanie. Nee. Het was niet echt een beste ronde, Stephanie, helaas.
2: Ik heb de
0: helft
2: niet
0: ingekregen.
2: We zijn op de
0: set
2: van
0: een vorm.
2: Ze horen niet alles.
0: Oh. Ja, dat is wel kut als de verbinding even niet meewerkt. Maar ja, ik moet wel gewoon eerlijk zeggen, Stephanie, de winst gaat vandaag naar Bas. Hey! Een 5 voor Fernando. Ik zeg 5 voor Fernando. Ja, 5 voor Fernando. Hey, ik zeg 5 voor Fernando. Bas, gefeliciteerd. Jij gaat mee naar volgende dag. Je bent op dreef, hè, Bas?
1: Jongen, ik moet er werken voor zetten.
0: Ik hoop het voor je dat je de week winnen gaat worden, man. Ik check je morgen weer.
1: Ja, ik hoor je morgen.
3: ¿Qué pasa contigo?

0: 5'9 brown eyes.
1: Raindance, Dave en Thames hier op Phonics. Waar je zometeen ook Yo Silvio featuring Young Felix hoort en Toxic door je speakers. Maar nu eerst het nieuws van 7:30. NOS op 3, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden behandelingen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening worden eigenlijk voor niks gegeven. De patiënten raken na hun behandeling buiten beeld van de zorginstanties en kunnen zo makkelijk weer in de problemen komen. Dat is niet alleen heel vervelend voor hen, maar ook voor ons allemaal, zeggen de klinieken.
3: Het telkens terugvallen veroorzaakt enorm veel maatschappelijke last op de langere termijn. Hè? Maatschappelijke kosten op de langere termijn. Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
2: Psychiaters willen dat gemeenten net als vroeger verplicht patiënten in de gaten moeten houden na hun behandeling. Colombia gaat een kritieke dag tegemoet. De laatste 24 uur gaan in, waarin er nog een

0: voor werken.
1: Visser houdt ze het, redt ze het. Oh, dit is heel spannend. Is het zilver of is het goud? Nou, ze weet het niet.
0: Maar uit de fotofinish bleek dat Visser 1/1000ste van een seconde sneller was dan de nummer 2. En daarmee valt er een behoorlijke last van haar schouders. Want nu heeft ze eindelijk een EK-medaille.
2: Ja, ik besef het nog niet helemaal.
3: Nee?
2: Ik heb zoveel EK-jaren gewoon... Er was altijd wat, waardoor het gewoon nooit eerder is gelukt. En ik heb niet zoveel EK's meer te gaan. En ik dacht, ja, dit moet hem gewoon worden.
0: En dat lukte dus ook. De EK-atletiek duurde nog tot en met zondag. Ik heb het weer voor je. Het wordt een dag die je eigenlijk in één woord kan samenvatten. Zomer, volop zon, weinig wolken en behoorlijk warm. In Groningen een graad of 25. In Zuid-Limburg maximaal 32 graden.
4: Good morning, yo Silvio, Young Felix. Hoor je nu met Toxic. Your

0: En Floris, goedemorgen man.
1: Goedemorgen.
0: Even heel belangrijk, Floris, want overal in het nieuws zien we het voorbij komen. Wat kunnen we precies verwachten van die zonsverduistering?
1: Ja, om een uurtje of 7:15 vanavond is het zover. Dan vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats in grote delen van West-Europa, waar ook onder ook in Nederland het geval is. En om een uurtje of 8:15 zal de zon voor ongeveer 88% bedekt zijn. En dan zullen we dus een gedeeltelijke zonsverduistering meemaken in Nederland. De weersomstandigheden zijn helder, dus op de meeste plaatsen in het land zal het gewoon goed zichtbaar zijn.
0: Wauw. Dus wat je zegt, heel Nederland kan hiervan meegenieten dus?
1: Ja, heel Nederland kan ervan meegenieten. We hebben geen bewolking in het weerbeeld. Het is overwegend helder. Misschien dat er een enkel plukje sluierbewolking overdrijft in het noorden van het land. Maar dat zal ook wel snel weggetrokken zijn naar Duitsland. Voor de rest is het helder. De zonnige condities hebben de overhand. En de temperatuur is aangenaam. Dus neem vooral je eclipsbril vanavond mee. En doe voorzichtig met het kijken in de zon vanavond.
0: Over die eclipsbril gesproken. Je leest dat het overal uitverkocht is. Maar je leest ook in het nieuws dat er mensen zijn die door het kijken naar de zonsverduistering permanente oogschade hebben opgelopen. Is het echt zo gevaarlijk om te kijken zonder zo'n eclipsbril?
1: Ja, dat is wel behoorlijk gevaarlijk hoor. Want zonder zonnefilter kan je netvlies best wel snel beschadigen. Ook een normale zonnebril is eigenlijk niet voldoende als je de zonsverduistering wil zien. Dus draag echt zo'n eclipsbrilletje. Als je zo'n eclipsbrilletje opdoet, ben er dan wel zeker van dat die echt is. Er worden momenteel best wel wat neppe exemplaren verkocht.
0: Ja.
1: En dat kan je natuurlijk ook testen door hem van tevoren op te zetten. Dan zie je eigenlijk niet of nauwelijks wat. Maar in heel fel licht kan er wel wat licht doorgelaten worden. Dus dat is wel een ultieme test voor het mooie testen van zo'n eclipsbrilletje natuurlijk.
0: Hey, en zo'n zonsverduistering die er vanavond plaats gaat vinden. Waarom is het nou zo belangrijk? Waarom is er zoveel heisa omheen?
1: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Het komt niet elk jaar voor. De laatste zonsverduistering is geweest in het jaar 1999, als ik het goed heb. En de volgende vindt pas weer plaats in het jaar 2081.
0: Oh, ja.
1: De meeste mensen zullen dan niet meer leven, helaas. Dus daarom is het wel zo bijzonder. En het is ook dusdanig bijzonder in Nederland dat die voor 88% bedekt is. In grote delen van Zuidwest-Europa, Spanje, Portugal, maar ook in het noorden van Europa, in IJsland en Groenland, daar vindt die voor 100% plaats. Maar daar is dan wel wat meer bewolking aanwezig. Dus dat maakt het vooral ook heel bijzonder dat het elders in Europa voor 100% te zien is.
0: En ik zie het ook gebeuren. Waarschijnlijk ga ik het zelf ook doen of mensen op straat of mensen die nu luisteren. Je gaat toch denk ik je telefoontje pakken en denken ik wil hier gewoon foto's van maken. Hoe zit het met foto's maken ervan? Heb je de filter nodig? Hoe werkt dat, Floris?
1: Ja, het werkt eigenlijk net zoals bij je ogen. Een camera is ook eigenlijk niet zo heel makkelijk om mee tegen de zon in te schijnen natuurlijk. En ook een camera heeft eigenlijk net zoals je ogen een bepaald soort filter nodig. Een UV-filterende filter die echt dat zonlicht goed afdekt. Dus hou daar wel rekening mee als je een foto wil maken of een video wil maken. Maar je kan hem ook bijvoorbeeld indirect bekijken. Hou je fotocamera bijvoorbeeld tegen een witte muur. Ga met je rug naar de zon inkijken en dan kan je hem ook dan wel goed zien. En maak bijvoorbeeld ook wat sfeerbeelden, want het is wel een tijdje wat donkerder in Nederland.
0: Kijk, Floris, dit zijn de tips die we nodig hebben. Thanks, man. En even tot slot, wat ik al zei, de eclipsbrillen zijn overal uitverkocht, tenminste dat lees je online.
1: Ja.
0: Is er toch nog een plek waar we dit kunnen scoren? Hoe moeten we dit aanpakken?
1: Ja, je kan bijvoorbeeld even op Marktplaats kijken of er nog wat eclipsbrilletjes over zijn. Ga bijvoorbeeld ook naar een opticien. Daar hebben ze mogelijk nog wel wat eclipsbrilletjes over. En vraag gewoon aan je vrienden. Die hebben vast nog wel wat extra voorraad, denk ik.
0: Helder. Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan.

ty jako pivist, Majoran Rishana, jako se chovat či vyhod, má red track či an. Bring je na the store, se niko dojo, se se chyči echt Dior, ik zeg ik drippy in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je kill, zomaar willen al je vriendinnen je coachen.

0: Power featuring Jemani en La... Wacht even, heel even.
1: Dit is geen Funix, dit is DJ Roffa live bij Flex FM, baby.
0: Damn. Hey, sorry, maar mijn hele computer is nu aan het trippen. Ik krijg allemaal van die foutmeldingen. Ik krijg even een bestandje doorgestuurd. Overgenomen door Flex FM. Luister deze week naar Flex FM hier op Funix. Huh? Oké, dit vind ik heel bijzonder. Die stem kwam toch van Ronnie of zo? Hey, ik weet echt niet wat hier gebeurt, toch?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het.

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije, maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Start je dag

0: R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
2: Zometeen muziek van Jared Lauren en ook Jonna Fraser en Sharek komen voorbij. En er is een dating dilemma binnengekomen voor Nora die heel bijzonder is. Laten we het daarop zeggen, laten we houden. Zometeen dating dilemma nu eerst het nieuws van 8 uur NOS op 3. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de dag dat we massaal naar boven gaan kijken. Vanavond om 8:10 is de zon voor 90% achter de maan verdwenen. Tenminste, in Nederland dan. In Spanje en IJsland is er sprake van een volledige zonsverduistering. Toeristen van over de hele wereld zijn naar die landen afgereisd om het mee te maken. Maar in IJsland dreigen wolken nu toch roet in het eten te gooien.
4: We know the weather's a little iffy. We're hoping that it'll clear.
5: Yeah, miraculous break in the clouds.
4: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
3: Hier in Nederland lijkt het met het weer wel goed te zitten. Maar hebben we een heel ander probleem. Waar vind je nu nog zo'n eclipsbrilletje? Die zijn op zo'n beetje alle plekken al dagen uitverkocht.
6: Ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
7: Ja, er wordt al voor gedrongen.
8: We zagen gisteren een oproepje op Facebook.
7: Misschien was het anders niet op tijd binnen als we het nog gingen bestellen. Dus we hadden dit ook niet verwacht dat er zo'n rij zou staan.
3: Mocht je geen speciale eclipsbril kunnen vinden, dan heb ik slecht nieuws. Een alternatief is er eigenlijk niet. Als je op een andere manier naar de zon kijkt, kunnen je ogen ernstig beschadigen. Mijn collega's maken vanavond een speciale live-uitzending tijdens de zonsverduistering. Die kan je online zien via nos.nl en op tv. Vanaf volgende week zit de vakantie voor het kabinet er definitief op. Ze gaan dan praten met de oppositie over de begroting, oftewel het financiële plaatje van ons land. De ploeg van premier Jetten moet op zoek naar steun voor de Prinsjesdagplannen. Het is nog niet duidelijk met wie er precies gesproken gaat worden. Vooral Pro en Ja 21 worden als optie genoemd. Omdat regeringspartijen D66, VVD en CDA geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer hebben, hebben ze goedkeuring nodig van oppositiepartijen om hun plannen er doorheen te krijgen. En Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kan je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Fijn, zeggen artiesten en songwriters, maar het is ook nog niet genoeg.
9: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat er ook heel veel winst te halen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
3: Ja, Spotify gaat AI-artiesten ook niet meer in je persoonlijke aanbevelingen proppen. Ik heb het weer nog. Het wordt een zonnige, stralende dag. In Groningen een graad of 25 en in Zuid-Limburg maximaal 32 graden.
2: Jasper, dankjewel. Nu eerst muziek van Jade Lauren. Dit is Wacht Niet. Your City.

0: We're all gonna make it. Jonna Fraser en Sharrek hier op Phonix. En of de relatie van Nora het gaat maken, geen idee hoor.
1: Dating. Dilemma.
0: Elke woensdag duiken we in een dating dilemma die binnenkomt in de NPO Luisterapp. En Nora heeft er vandaag een ingestuurd. En op z'n zachtst gezegd is dit heel bijzonder. Dus ik ben benieuwd hoe jij hiernaar luistert. Want Nora die schrijft, hoi Chris, ik ben inmiddels 5 jaar samen met mijn vriend. 2 weken geleden had hij een sollicitatiegesprek voor een nieuwe baan. Daar was hij heel enthousiast over. Hij vertelde dat hij een klik had met de vrouw die hem had geïnterviewd. En dat ze tijdens het gesprek meerdere keren opmerking maakte over hoe leuk hij overkwam. Oké, dat vind ik al bijzonder. Maar goed, we gaan door. Er is meer. Nora heeft meer. Die vrouw zit nu bij hem in het team. En ze moeten dus best wel veel samenwerken. Sinds hij daar werkt, is ze me ook gaan volgen op Instagram. En ik zag dat ze helemaal terug is gegaan naar foto's uit 2020. Oeh, wow, Willy. Ze heeft die foto's geliked. En bij zijn nieuwste post heeft ze ook nog eens een geel hartje gereageerd. Mijn vriend zegt dat ik me niet druk op moet gaan maken. En dat ze gewoon chille collega's zijn. Maar sorry hoor, ik vind dit zo apart. Hoe ben je zo hongerig als collega dat je dit doet? Of ben ik nu gewoon jaloers en onzeker aan het doen? Elke keer als ik erover begin bij mijn vriend, zegt hij dat ik me niet moet aanstellen. It's giving. Er is meer aan de hand, toch? Ik wil ze niet zijn nieuwe baan gaan dwarsbomen, maar nee, I don't know. Oeh, Nora. Nora, eerste gedachte. Je moet dit naar die man voor je sturen.
2: Why the fuck you lying?
0: Why you always lying? But hold up. Rewind. Dus hij heeft een nieuwe baan. En tijdens het sollicitatiegesprek waren ze al een beetje in een moos. Ze hadden al een klik. Dat gaf hij ook dus aan. En ze gaat terug naar foto's uit 2020? Ze lijkt diegene. Dus eigenlijk voelt zij zich zo vrij dat ze dit bij hem kan doen. En daarom denk ik dat er meer aan de hand is dan alleen het liken van die foto's. Ik zie mijn producer Max kijken van Chris, je bent aan het lullen.
3: Nou, ik denk het probleem ligt bij die vrouw. Kijk, want die doet zo stalkerig, die gaat helemaal terug naar 2020. Maar als die guy niks doet, wat is het probleem dan?
0: Nee. Kijk, ik hoor wat je zegt, want hij doet niks, tussen haakjes. Maar ook als vrouw zijnde, waarom ben je zo vrijpostig? Waarom ga je terug naar 2020 om foto's te liken?
3: Ja, misschien dat die vrouw hem ziet zitten, maar daar kan hij niks aan doen.
0: Ja, maar luister, dan moet je hele duidelijke grenzen aangeven op werk. Je komt er om te werken.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
0: Laten we eerlijk zijn, wat is de plek waar de meeste mensen vreemd gaan?
3: Festival?
0: Nee, don't play with me, Max. Je weet dat het op je werk is. Dus ik zeg je eerlijk, Nora, ik snap je onzekerheid. Ik snap, misschien ben je een beetje jaloers, maar dat kan gebeuren natuurlijk. Maar er is sowieso meer aan de hand. Dus we moeten gaan vragen aan de Phonix fam. Kijk, het hele verhaal van Nora dus. Haar vriend heeft een nieuwe baan. En hij heeft dus een hele goede klik. Met die vrouwelijke collega. Zij lijkt gewoon foto's van jaren geleden. Ze gaat zelfs reageren met een geel hartje onder zijn nieuwe post. Ik vind het maar raar. Ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ik zou zeggen, laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. Laten we Nora, onze Phonix fam, gaan helpen. Kant

0: Shakira, Burna Boy met Die Die. Ik zou bijna willen zeggen ai ai.
1: Dating dilemma.
0: Want we hebben het dating dilemma van Nora. Haar situatie is bijzonder. Ik zeg je heel eerlijk, ze is al 5 jaar samen met haar vriend. Hij heeft dus zijn baan verloren. Hij heeft echt 20 afwijzingen gehad. Hij heeft eindelijk een nieuwe baan. En hij heeft ook een nieuwe collega. Een vrouwelijke collega die hem dus volgt op Instagram. Foto's liked van back in the days. Echt 2020.

0: in staat. Michelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je hebt het gehoord van Nora. Wat zijn jouw bedenkingen?
1: Ja, hij geniet sowieso van die aandacht.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, hij heeft geen duidelijke grenzen gesteld.
0: Maar, kijk, als Nora zijn, hoe moet ze het nou gaan aanpakken? Want zij zit nu gewoon thuis te denken van, ai, ik zit gewoon in de problemen, snap je?
1: Ja, ik zou hem gewoon aanspreken en zeggen van, joh, luister, ik vind dit niet normaal. En je mag best wel grenzen aangeven. En gewoon bij hem laten, want hij moet die grens gaan stellen. Maar ja, als hij vindt dat hij die grens niet hoeft te stellen, ja, dat krijgt wel genoeg dan, toch?
0: Ja, dit zegt voor mij sowieso al genoeg. Ik vind jou nog mild, dat je zegt van, oké, hij moet gewoon die grens aangeven, beider. En dan zand erover en klaar, als ik het een beetje zo hoor, toch?
1: Ja, maar ja, goed, 5 jaar is niet niks, hè?
0: Nee, dat is niet niks, maar ik vind het ook niet niks. Marlon, goedemiddag en goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Chris en Vrijdag, ik hoor het dan weer. Hoe denk jij hierover?
2: Ja, ik heb zoiets van, je moet eindelijk wel je grens aangeven. En als hij dat gedaan heeft en ze blijft doorgaan en hij weet zeker dat hij daar niks mee gaat doen, dan zou ik het gewoon zo laten en in de toekomst toch wel kijken voor een mooie salarisverhoging.
0: Dus jij zegt gewoon eigenlijk, hij moet er gebruik van maken van die aandacht.
2: Ja, tuurlijk, want dat doen sommige vrouwen ook. Vergeet dat niet.
0: Wow, pas. Oh. Marlon, dit is een serieuze uitspraak, hè?
2: Nee, ik zeg sommige.
0: Oh, Michelle, ik hoor je lachen, wat denk je?
1: Ja, hij heeft het niet voor niks 5 jaar in een relatie, toch?
0: Klopt.
2: Ja. Precies, dus hij weet dan wat hij wel en niet kan doen. Eerlijk.
1: Die vrouw is dan toch ook gewoon eerlijk, anders dan zou ze ook geen 5 jaar bij hem zijn.
0: Oké, maar Marlon, ik zit nog steeds vast bij je zegt dat hij gewoon eigen gebruik moet maken van die aandacht om een salarisverhoging te krijgen. Denk je dat dat helpt?
2: Ik heb genoeg van dit verhalen gehoord van vrouwen. Dus vind je het gek dat ik dit zeg?
0: Het is niet gek, het is onwerkelijk.
2: Oké, ik heb het ook gehoord van vrouwen, hè?
0: Oké, Michelle, waarom lach je?
1: Ja, ik ben
0: HR-medewerker. Hey! Michelle! Wow. En je bedden kan toe. Wat heb jij gehoord bij die HR-dingen? We keep it private. Dit is alleen een Phoenix fan.
1: Oké, ja. Ik kan me wel voorstellen inderdaad dat er in sommige situaties dit kan gebeuren, ja.
0: Je houdt het politiek correct, ik hoor je.
2: Where's my case?
0: Ik hoor je houdt het politiek correct. Dus
2: case.
0: Eigenlijk moet Nora zich oprecht gewoon zorgen maken.
1: Oké.
0: Kijk, die salarisverhoging, dat is sowieso iets. Dat is een losstaand ding. Die moet hij sowieso krijgen. Maar de datinglem is crazy, man. Meer reacties stromen binnen de NPO Luisterapp. Zometeen naar meer over. Thanks, allebei.
2: Heel goed.

0: ben.
1: Nieuwe muziek van Victony, slik door je speakers.
2: Dating. Dilemma.
1: En het datingdilemma vandaag is van Nora. 5 jaar samen met haar vriend, heeft eindelijk een nieuwe baan na heel veel sollicitatiegesprekken die niet lukten. Alleen dus nu wel echt een probleem. Zijn vrouwelijke collega is really into him. Dingen als gewoon post liken van jaren geleden. Reageren met hartjes ogen. Rare shit. Tenminste, ik vind het rare shit. Maar goed, ik ben niet de enige in de NPO-luisterapp. Dilano die zegt... waar is het stuk dat je werk en privé gescheiden houdt? Wat doet die baas op zijn profiel? Ik zou er blokken. Machtspositie misbruik. Eigenlijk ben ik het daar ook met je eens. Van werk en privé gescheiden houden. Waarom moet je zo druk doen online? Je ziet je collega toch ook gewoon op werk. Waarom moet je ook nog daar nog hartjes ogen gooien of zo? Beetje apart, maar dat ben ik. Fallon die zegt, zolang hij niks fout doet. Vrouwen zijn zo giftig dat ze dit gewoon doen. Ay, Fallon, dit zo toch. Het is tussen haar en haar partner. Als dat vertrouwen er niet is, you're not in the right place. Al zou hij zijn grenzen aangeven, zou een vrouw het nog gaan zoeken. Laat me niet hierop reageren. Silently repost. Randall, wat zeg jij?
3: 100% dat zij hem leuk vindt. En hij weet dat. Hij heeft al lang gezien dat zij hem voelt. En expres zegt hij dit ook weer tegen Nora. Ik weet toch van dat, ja, sommige mannen houden ervan dat een vrouw dan een beetje in paniek raakt of iets. Hopen ze meer aandacht te krijgen of zo. En ik denk dat hij haar waarschijnlijk stiekem ook wel leuk vindt. En hij heeft haar ook wel gewoon, ja, de aanleiding gegeven. Om hem te volgen op Insta en dat soort dingen. Daar heeft hij ook wel een handje in. Hè?
1: Nora, ik zeg je één ding. Als ik kijk naar de NPO Luisterapp en de Phonics fam. Er is sowieso meer aan de

0: gospel version. En zometeen. Zometeen. Het spannendste spel van de Nederlandse radio. Het is tijd voor de moordende minuut. 1 minuut de tijd. 10 vragen. Lukt het jou om binnen de tijd minimaal 6 goede antwoorden te hebben? Ben jij de dagwinnaar? Wil je meedoen aan de moordende minuut? Heb ik een kwalificatievraag voor je. Op welke datum vieren we Koningsdag? Ja, ga even terug in de tijd. Op welke datum vieren we Koningsdag? Laat het weten in de NPO Luisterapp.
1: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat was.

0: verdwenen. Tenminste, in Nederland dan. In Spanje en IJsland is er sprake van een volledige zonsverduistering. Toeristen van over de hele wereld zijn naar die landen afgereisd om het mee te maken. Maar in IJsland dreigen wolken nu toch roet in het eten te gooien.
1: We know the weather's a little iffy. We're hoping that it'll clear.
2: Yeah, miraculous break in the clouds.
1: Right, yeah, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
0: Hier in Nederland lijkt het met het weer wel goed te zitten. Maar hebben we een heel ander probleem. Waar vind je nu nog zo'n eclipsbrilletje? Die zijn op zo'n beetje alle plekken al dagen uitverkocht.
3: Ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... hier zijn ze nog af te halen. Dus ik dacht, moet ik snel bij zijn.
4: Ja, er wordt al voor gedrongen.
5: We zagen gisteren een oproepje op Facebook.
4: Misschien was het anders niet op tijd binnen als we het nog gingen bestellen. Dus we hadden dit ook niet verwacht dat er zo'n rij zou staan.
0: Mocht je geen speciale eclipsbril kunnen vinden, dan heb ik slecht nieuws. Een alternatief is er eigenlijk niet. Als je op een andere manier naar de zon kijkt, kunnen je ogen ernstig beschadigen. Mijn collega's maken vanavond een speciale live-uitzending tijdens de zonsverduistering. Die kan je online zien via nos.nl en op tv. Vanaf volgende week zit de vakantie voor het kabinet er definitief op. Ze gaan dan praten met de oppositie over de begroting, oftewel het financiële plaatje van ons land. De ploeg van premier Jetten moet op zoek naar steun voor de Prinsjesdagplannen. Het is nog niet duidelijk met wie er precies gesproken gaat worden. Vooral Pro en Ja 21 worden als optie genoemd. Omdat de regeringspartijen D66, VVD en CDA geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer hebben, hebben ze goedkeuring nodig van oppositiepartijen om hun plannen er doorheen te krijgen. En Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kan je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Fijn, zeggen artiesten en songwriters, maar het is ook nog niet genoeg.
6: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat er ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
0: Ja, Spotify gaat AI-artiesten ook niet meer in je persoonlijke aanbevelingen proppen. Ik heb het weer nog. Het wordt een zonnige, stralende dag. In Groningen een graad of 25 en in Zuid-Limburg maximaal 32 graden. Chris. Zometeen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Hoe sta je in de wedstrijd? Ga je hem pakken?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, oké, okay, zelfvertrouwen. Oké, okay, van een schaal van 1 tot 10, hoeveel vragen denk je dat je er minimaal goed gaat hebben?
1: Minimaal 7.
0: Oké, okay, Sadan, ik ga je eraan houden, hè? Minimaal 7. Je weet wat je zegt. Oké, oké, okay, okay, ben je ready?
1: Let's go.
0: We gaan hem doen.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Op welke datum vieren we Koningsdag?
1: 27 april.
0: Welke kleur heeft Shrek?
1: Sorry?
0: Welke kleur heeft Shrek?
1: Groen.
0: Welke rapper maakte de Beats koptelefoon?
1: Dr. B.
0: Welke kleur Fernandes vind je naast rood, groen, blauw en geel?
1: Oranje.
0: Klopt. Hoeveel maanden zit er in 10 jaar?
1: In 10 jaar?
0: Ja.
1: 240. 120.
0: Klopt, van welk land is Kopenhagen de hoofdstad?
1: Denemarken.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ging dat lekker. In welke girlgroup zat Beyoncé?
1: Ik pas niet.
0: Van welke sport ken je Stephen Curry?
1: Basketbal.
0: Klopt inderdaad. Maak het spreekwoord af. Als de kat van huis is, dan...
1: Is de hond nog lang niet jarig?
0: Nee. Waar staat de afkorting KNVB voor?
1: Koninklijk Nederlands Voetbalbond.
0: Klopt inderdaad, helemaal goed. En welke girlgroup staat Beyoncé?
1: Ik weet het echt niet.
0: Je weet het echt niet, oké, oké. Tijd is ook om. Heb je er 7 gehaald, denk je?
1: Jazeker.
0: Ja, we gaan het checken, we gaan het checken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go! Nou, gefeliciteerd man, je kwam, je zag en je overwon.
1: Jazeker.
0: Zo doen we dat in Breda. Bro, de 2 vragen die je niet goed had. In welke girlgroup zat Beyoncé? Dat was Destiny's Child. En het spreekwoord afmaken: als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel, Zedan.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: oh
0: ja, toch. Kijk, achteraf is altijd makkelijk. Maar goed, je had al goed gefeliciteerd. De prijs komt jouw kant op, broski.
1: Is goed, thanks.

0: Kijk, het is maar dat je niet doorhebt, maar ik ben nu achter de schermen een beetje aan het zweten. Want mijn hele computer loopt voor de tweede keer al vast vandaag. Ik zie alleen maar bestanden die openklappen. Ik zie iets van Flex FM. What the f*** is dit?
1: Dit is DJ Roffa en Flex FM.
0: Ik zie wel een berichtje wat erbij staat. Flex FM, luister deze week naar Phonix. Phonix wordt Flex FM. En dan iets met Ronnie Flex. Ja, we gaan erachter komen wat er aan de hand is. Ik hoop alleen dat ik wel muziek kan draaien. En

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: Wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zometeen een half uur lang de lekkerste mix van Miguel Canel hier op Phoenix. Wanneer is het nieuws van 9 uur 's ochtends van NOS op 3. Een hele goede morgen, Jasper.
3: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden behandelingen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening worden eigenlijk voor niks gedaan. De patiënten raken na hun behandeling buiten beeld van de zorginstanties en kunnen zo makkelijk weer in de problemen komen. Dat is niet alleen heel vervelend voor hen, maar ook voor ons allemaal, zeggen de klinieken.
4: Het telkens terugvallen veroorzaakt enorm veel maatschappelijke last op de langere termijn en maatschappelijke kosten op de langere termijn. Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
3: Psychiaters willen dat gemeenten net als vroeger verplicht patiënten in de gaten moeten houden na hun behandeling. Vanavond is het zover, de grootste zonsverduistering in bijna 30 jaar tijd. Hier bij ons komt de maan voor 90% voor de zon geschoven, iets na 8 uur. En in Spanje is de zonsverduistering nog spectaculairder. Daar is een volledige zonsverduistering. Correspondent Miral de Bruyne heeft haar eclipsbrilletje alvast opgezet voor ons. En ze staat op
5: een van de plekken in Spanje waar de volledige zonsverduistering te zien gaat zijn. Borobia, een klein plaatsje met in de winter maar zo'n 100 inwoners. Zoals in heel veel plaatjes eigenlijk in deze regio Castilla y León. Maar nu loopt het vol. Op deze heuvel zullen er vanavond zo'n 2000 mensen naar de zonsverduistering komen kijken. En wij ook.
3: Ja, veel plezier daar, Miral. De NOS maakt een speciale verduisteringsuitzending. Die zie je vanavond via onze app en op nos.nl. En dan nog even Oranje International Memphis Depay, want die is in een soap terechtgekomen. Na wekenlang onderhandelen over de voorwaarden van zijn nieuwe contract bij zijn Braziliaanse club Corinthians is de bom nu gebarsten. De club zet Memphis aan de kant en dus is de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal gratis op te pikken. Nou, Memphis zelf is woest. Hij zegt dat hij akkoord was met de club en dat zelfs de juridische en financiële afdelingen al groen licht hadden gegeven. Nu word ik gedwongen om krachtig te reageren om mijn belang te beschermen, zegt hij. Ik heb het weer nog. Het wordt een stralende zomerdag. 26 graden in het noorden. In het zuiden kan het zelfs 32 graden worden.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Russian, Rao Alejandro en Wizkid. Pongo komt voorbij. Eerst het nieuws van 9:30 's morgens. NOS op 3, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden behandelingen van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening worden eigenlijk voor niks gedaan. De patiënten raken na hun behandeling buiten beeld van de zorginstanties en kunnen zo makkelijk weer in de problemen komen. Dat is niet alleen heel vervelend voor hen, maar ook voor ons allemaal, zeggen de klinieken.
5: Het telkens terugvallen veroorzaakt enorm veel maatschappelijke last op de langere termijn en maatschappelijke kosten op de langere termijn. Mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
4: Psychiaters willen dat gemeenten net als vroeger verplicht patiënten in de gaten moeten houden na hun behandeling. Vanavond is het zover. De grootste zonsverduistering in bijna 30 jaar tijd. Hier bij ons komt de maan voor 90% voor de zon geschoven, iets na 8 uur. En in Spanje is de zonsverduistering nog spectaculairder. Daar is een volledige zonsverduistering. Correspondent Miral de Bruyne heeft haar eclipsbrilletje alvast opgezet voor ons. En ze staat op
6: een van de plekken in Spanje waar de volledige zonsverduistering te zien gaat zijn. Borobia, een klein plaatsje met in de winter maar zo'n 100 inwoners. Zoals in heel veel plaatjes eigenlijk in deze regio Castilla y León. Maar nu loopt het vol. Op deze heuvel zullen er vanavond zo'n 2000 mensen naar de zonsverduistering komen kijken. En wij ook.
4: Ja, veel plezier daar, Miral. De NOS maakt een speciale verduisteringsuitzending. Die zie je vanavond via onze app en op nos.nl. En dan nog even Oranje International Memphis Depay, want die is in een soap terechtgekomen. Na wekenlang onderhandelen over de voorwaarden van zijn nieuwe contract bij zijn Braziliaanse club Corinthians is de bom nu gebarsten. De club zet Memphis aan de kant en dus is de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal gratis op te pikken. Nou, Memphis zelf is woest. Hij zegt dat hij akkoord was met de club en dat zelfs de juridische en financiële afdelingen al groen licht hadden gegeven. Nu word ik gedwongen om krachtig te reageren om mijn belang te beschermen, zegt hij. Ik heb het weer nog. Het wordt een stralende zomerdag. 26 graden in het noorden. In het zuiden kan het zelfs 32 graden worden.

0: Floris, goedemorgen man.
1: Goedemorgen.
0: Even heel belangrijk, Floris, want overal in het nieuws zien we het voorbij komen. Wat kunnen we precies verwachten van die zonsverduistering?
1: Ja, om een uurtje of 6:15 vanavond is het zover. Dan vindt er een gedeeltelijke zonsverduistering plaats in grote delen van West-Europa, waaronder ook in Nederland het geval is. En om een uurtje of 8:15 zal de zon voor ongeveer 88% bedekt zijn. En dan zullen we dus een gedeeltelijke zonsverduistering meemaken in Nederland. De weersomstandigheden zijn helder, dus op de meeste plaatsen in het land zal het gewoon goed zichtbaar zijn.
0: Wauw, dus wat je zegt, heel Nederland kan hiervan meegenieten dus?
1: Ja, heel Nederland kan ervan meegenieten. We hebben geen bewolking in het weerbeeld. Het is overwegend helder. Misschien dat er een enkel plukje sluierbewolking overdrijft in het noorden van het land. Maar dat zal ook wel snel weggetrokken zijn naar Duitsland. Voor de rest is het helder. De zonnige condities hebben de overhand. En de temperatuur is aangenaam. Dus neem vooral je eclipsbril vanavond mee. En doe voorzichtig met het kijken in de zon vanavond.
0: Over die eclipsbril gesproken. Je leest dat het overal uitverkocht is. Maar je leest ook in het nieuws dat er mensen zijn die door het kijken naar de zonsverduistering permanente oogschade hebben opgelopen. Is het echt zo gevaarlijk om te kijken zonder zo'n eclipsbril?
1: Ja, dat is wel behoorlijk gevaarlijk hoor. Want zonder zonnefilter kan je netvlies best wel snel beschadigen. Ook een normale zonnebril is eigenlijk niet voldoende als je de zonsverduistering wil zien. Dus draag echt zo'n eclipsbrilletje. Als je zo'n eclipsbrilletje opdoet, ben er dan wel zeker van dat die echt is. Er worden momenteel best wel wat neppe exemplaren verkocht.
0: Ja.
1: En dat kan je natuurlijk ook testen door hem van tevoren op te zetten. Dan zie je eigenlijk niet of nauwelijks wat. Maar in heel veel licht kan er wel wat licht doorgelaten worden. Dus dat is wel een ultieme test voor het mooie testen van zo'n eclipsbrilletje natuurlijk.
0: Hey, en zo'n zonsverduistering die er vanavond plaats gaat vinden, waarom is het nou zo belangrijk? Waarom is er zoveel heisa omheen?
1: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Het komt niet elk jaar voor. De laatste zonsverduistering is geweest in het jaar 1999, als ik het goed heb. En de volgende vindt pas weer plaats in het jaar 2081.
0: Oh, ja.
1: De meeste mensen zullen dan niet meer leven, helaas. Dus daarom is het wel zo bijzonder. En het is ook dusdanig bijzonder in Nederland dat die voor 88% bedekt is. In grote delen van Zuidwest-Europa, Spanje, Portugal, maar ook in het noorden van Europa, in IJsland en Groenland, daar vindt die voor 100% plaats. Maar daar is dan wel wat meer bewolking aanwezig. Dus dat maakt het vooral ook heel bijzonder dat het elders in Europa voor 100% te zien is.
0: En ik zie het ook gebeuren. Waarschijnlijk ga ik het zelf ook doen, of mensen op straat of mensen die nu luisteren. Je gaat toch denk ik je telefoontje pakken en denken, ik wil hier gewoon foto's van maken. Hoe zit het met foto's maken ervan? Heb je de filter nodig? Hoe werkt dat, Floris?
1: Ja, het werkt eigenlijk net zoals bij je ogen. Een camera is ook eigenlijk niet zo heel makkelijk om mee tegen de zon in te schijnen natuurlijk. En ook een camera heeft eigenlijk net zoals je ogen een bepaald soort filter nodig. Een UV-filterende filter die echt dat zonlicht goed afdekt. Dus hou daar wel rekening mee als je een foto wil maken of een video wil maken. Maar je kan hem ook bijvoorbeeld indirect bekijken. Hou je fotocamera bijvoorbeeld tegen een witte muur. Ga met je rug naar de zon inkijken. En dan kan je hem ook dan wel goed zien. En maak bijvoorbeeld ook wat sfeerbeelden. Want het is wel een tijdje wat donkerder in Nederland.
0: Kijk, Floris, dit zijn de tips die we nodig hebben. Thanks, man. En even tot slot. Wat ik al zei, de eclipsbrillen zijn overal uitverkocht. Tenminste, dat lees je online.
1: Ja.
0: Is er toch nog een plek waar we dit kunnen scoren? Hoe moeten we dit aanpakken?
1: Ja, je kan bijvoorbeeld even op Marktplaats kijken of er nog wat eclipsbrilletjes over zijn. Ga bijvoorbeeld ook naar een opticien. Daar hebben ze mogelijk nog wel wat eclipsbrilletjes over. En vraag gewoon aan je vrienden. Die hebben vast nog wel wat extra voorraad, denk ik.
0: Helder. Dankjewel, Floris.
1: Graag gedaan.

0: Je laat me echt in mezelf geloven. Echt waar.
1: Dit is gewoon de nieuwe Quincy.
0: Ja, man. Ik denk dat we dit wel moeten gaan verwerken in een jingle, zeg maar. Dus oh, ja. Voordat de show gaat beginnen, dat je zoiets... Je hebt wel even weer... het komt moeilijk uit mijn strot, maar je hebt wel echt iets moois gedaan.
1: Ja, ik merk het. Komt echt moeilijk uit je strot. Ja. Hey, zometeen Rewind.
0: Ja.
1: Geef ons alsjeblieft een reden waarom moeten we luisteren.
0: Nou, sowieso. We hebben het er gisteren natuurlijk al kort over gehad. Maar vandaag is daadwerkelijk de dag. De kapper komt naar de studio.
1: Hij komt echt de studio in en gaat jou knippen.
0: Hij gaat mij gewoon hier knippen. Dus vandaag in de studio wordt er geknipt. Er zit natuurlijk een goed doel vast. Ook aan de Ajax Winstreak Challenge. We hebben geld opgehaald voor Kika. Zijn we nog steeds aan het doen. Dus ja, zometeen tijdens de livestream. Onder andere die je op TikTok kan volgen. Kan je gewoon meemaken wat er allemaal gaat gebeuren. En kunnen de laatste donaties binnenkomen die we dan gaan overhandigen aan Kika. Dus we hebben wat goeds gedaan, Chris.
1: Mooi, man.
0: We hebben wat goeds gedaan voor
1: je weet
0: de
1: wereld. Het wel weer heerlijk te verkopen, hè?
0: Ja, toch? Sowieso.
1: Zometeen Rewind dus. Winstreak Challenge. Hoeveel dagen heb je al in totaal dat je niet naar de kapper mocht?
0: In principe mocht ik na 177 dagen naar de kapper. Oh. Dus dat is precies eigenlijk een half jaar op. Ja. Precies een half jaar.
1: Het is ook wel te zien.
0: Het is ook te zien inderdaad. Mijn pet zit al een paar dagen op.
1: Ik ben
0: ook vrij barbaard. Je ziet mijn baard. Dus ik ben blij dat er vandaag wat gaat gebeuren. Mocht je trouwens nog leuke ideeën hebben voor een kapsel, kan je die laten doorkomen in de NPO Luisteren. Want die staat nog niet vast.
1: Oké.
0: Geen hanenkam, by the way.
1: En het mag alle kanten op gaan,
0: hè?
1: Je hebt nu een vrijbrief gekregen. Ja, geen hanenkam, maar voor de rest...
0: Voor de rest, niet komen met kaal of baska. Dat is natuurlijk simpel. Heb je misschien een leuk mulletje of zo, weet je. Gooi iets in die NPO-lijster, hè. Okay. Leuk.
1: Zometeen is Rewind met Quincy. Reden genoeg om te blijven luisteren, dus. Voor nu, Ira Star en Where Do We Go? Door je speaker.

Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Met zometeen muziek van Fresh en KM, maar ook Miguel met Sure Thing. En weet jij wie in 2012, ja, dan gaan we eventjes way back, inmiddels 14 jaar, een van de meest gezochte personen was op Google? Laat me heel even inzinken. Mocht je denken, nou, ik denk dat ik wel het antwoord weet, drop het alvast even in de NPO Luisteren. We gaan het er zo meteen samen over hebben. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met veel geld en een wetenschappelijke opleiding hebben veel minder kans om te overlijden op de intensive care dan patiënten met een lagere sociaal-economische status. Dat laat onderzoek van twee Nederlandse ziekenhuizen zien. Maar waarom dat zo is, hebben de artsen niet onderzocht. Ze hebben wel wat ideeën.
17: Kijk, wat bijvoorbeeld is als iemand bijvoorbeeld die lager opgeleid is, die minder kennis heeft over gezondheid, misschien ook ander gedrag laat zien voordat hij een ernstige ziekte krijgt en voordat hij op die IC komt. En dat bepaalt ook een deel van zijn gezondheid. En mensen die minder geld hebben, die ervaren misschien ook wel meer stress en hebben wel misschien meer zorgen en misschien ook wel minder middelen om aan hun gezondheid te besteden dan mensen die meer geld hebben.
16: 24 supporters van NAC krijgen een landelijk stadionverbod. Volgens de KNVB waren ze verantwoordelijk voor ongeregeldheden bij een thuiswedstrijd tegen Heerenveen in mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. De KNVB gaf eerder al een boete van €10.000 aan NAC. Memphis Depay vertrekt bij zijn club in Brazilië, Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. Er werd al weken moeizaam onderhandeld over zijn contract. Depay zegt dat de club zich niet aan de afspraken houdt. Hij kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. En Minoes is weer op het witte doek.
18: Ik ben het, Minoes. Poes Minoes uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
16: Nou, die kinderfilm is 25 jaar oud en keert daarom terug naar de bios. Maar zitten we daar nog wel op te wachten? En past die kinderfilm nog in de huidige tijdsgeest? Deze filmmaker vertelt dat het best even schrikken kan zijn als je Minoes nu voor het eerst of juist weer ziet.
19: Er is een scène waarin poesjes in een kleine kittens in een vuilniswagen bijna geplet worden. En ja, sommige karakters zijn en slecht en goed. Of doen het goede vanuit slechte overwegingen of andersom. Tegenwoordig leven we wel in een andere tijd. Er wordt meer gekozen voor dingen waar niet te veel negatieve en complexe gevoelens in voorkomen misschien.
16: Filmmakers denken dat we kinderen nu niet genoeg ruimte geven om te fantaseren. En zeggen dat fantasie ook best mag schuren. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt zomers warm en zon overgoten. 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden van het land.
15: Quincy. Nummer 1 uit de Phonics X-Short voor je zo. Eerst niet.

0: gone.
1: De nummer 1 uit de Phonix X-chart, Bare Minimum, Fresh en KM. En weet je wie een van de meest gezochte mensen was in 2012 op Google? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind. Met Quincy. Ja, er zijn er een aantal die misschien door je hoofd kunnen.

dan Felix Baumgartner. Nou, Felix Baumgartner is de man die live op het internet een van de lijpste dingen ooit heeft gedaan. Die man die is dus met 39 kilometer de lucht ingegaan met een ballon. Die heeft vervolgens dat luik open gedaan van die ballon. En die is gewoon naar beneden gesprongen. Gewoon een vrije val. Dat is via Red Bull destijds gegaan. Hij is daarmee de eerste persoon die zonder voertuig door de geluidsbarrière heen is gegaan. Alleen, het allerlijpste aan dit is, het is ook gewoon...

tijdens dat interview. Een van de allereerste dingen die Felix Baumgartner zegt in het interview, terwijl hij beneden is, dan praat ze aan hem, ja, wat ging er door je hoofd heen toen je sprong? En deze Felix die zegt, ik wilde niet dood. Ik wilde niet dood. Nou, dan denk ik, waarom spring je dan? Ja, you need to love yourself first. Zoals Neo zegt, let me love you, tijdens Rewind hier op Phonics.

Flex. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy Doy Speakers. Zometeen kan je in de prijzen vallen door middel van de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee het gaat. En ik kan je vertellen, gisteren kreeg ik appjes. Quinna, het is de hele tijd te makkelijk. Vandaag ga je er even goed voor zitten, want deze is best wel lastig.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Sowieso hartstikke leuk als je al meedoet. Maar je kan ook nog eens in de prijzen vallen. Want ben je de eerste die de juiste antwoorden zometeen in de NPO-luister hebt propt, dan ga je naar huis dus met een Phonix Goodie pakket. Ja. Ik kreeg gisteren allemaal berichten van Quincy. Het is toch eigenlijk wel een beetje te makkelijk de laatste tijd. Kan je het niet wat moeilijker maken? Dus u vraagt, wij draaien. Ik zou zeggen, luister goed mee, spit je oren.

0: Shop.
1: Ja, geen kwijt, maar deze moeten we bijna volledig draaien. Shit! Maar welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? Sowieso leuk als je natuurlijk al meedoet. Maar je kan dus ook in de prijs vallen. Want ben je de eerste die de juiste toestuurt? Dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Ik zou zeggen, ik zie de antwoorden wel voorbij komen.

Dali Stars. Dat is Rewind op Funny. In the morning. Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke dag samen spelen. The Morning Mashup. Liet hem zojuist horen en hij was een stukje moeilijker. Er zijn wel aardig wat reacties binnengekomen. Maar het kan zo zijn dat je zegt, Quincy, ik ben pas net ingetuned. Ik heb hem nog niet gehoord. Dan zou ik

0: Shop.
1: Jill komt als eerste NPO luisterrap ingeslijden. Zeg je bent op zoek naar DTMF en 24K Magic. Ik zie ook een reactie binnenkomen van Ishvar. Die zegt, je bent op zoek naar DTMF en Treasure. En Felix die zegt, je bent op zoek naar Treasure en Nueva Yol. Kortom, er zijn wel heel wat verschillende reacties binnengekomen. De vraag is alleen, wie heeft de juiste toegestuurd? DTMF van Bad Bunny, dat is de eerste. Dus geen Nueva Yol. En Treasure van Bruno Mars. Dat betekent in dit geval, Ishvar, jij bent de eerste die de juiste reacties heeft toegestuurd in de NPO luisterapp. En je gaat er vandoor met de Fun is Good Packet. Gefeliciteerd. Ja, er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen. Ik zeg het elke dag. Ja, er kan er maar één de snelste zijn, maar sowieso één en dan liefde dat je hebt meegedaan tijdens de Morning Mashup. Voor nu zou ik zeggen, laten we naar die heerlijke tune gaan van Bruno Mars. Hij past ook een klein beetje bij dit weer. Je wordt er super happy van.

Believe It, Party Next Door, samen met Rihanna. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent. Zometeen heb ik een heel typisch Spaans drankje voor je klaarstaan, waarvan je soms wel heel dronken kan worden. Welk het is, dat ga je zometeen horen. Eerst nog One of Africa's Finest. En dan heb ik het over Ira Star, Phonics X-Chart Legend. Aangezien ze het record had. Dit is Tornado hier op Phonics.

het Spaanse drankje waar je toch wel heel erg dronken van geworden. Ja, de sangria van Fresh Jairobi en Lassa. Zometeen meer tunes om de ochtend heerlijk verder mee op te starten. Maar, gisteren was...

gedraaid moet gaan worden. Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister app. Dat gaan we misschien zo meteen draaien. Dus wat is voor jou het allerbeste hip-hop nummer? Drop het alvast in de NPO Luister app. Gaan we het er zo meteen samen over hebben.

0: je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
7: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Verteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Phoenix.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
3: Wat is dit heftig.
2: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
4: Waar zijn we beland? Ik draai door.
2: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Zometeen muziek van Burleson, maar ook Gypsum staat voor je klaar met Hold Ya. En gisteren was de verjaardag van hiphop. 53 jaartjes jong is hiphop geworden. En breng me bij de vraag, wat is jouw favoriete hiphop tune? Zo'n tune waarvan je zegt, Quinn, als die komt, dat is echt eigenlijk wel mijn nummer 1. Dat kan iets van Tupac zijn. Kan natuurlijk iets van Biggie zijn, Jay-Z, Drake, Kendrick. Het mag van mij allemaal, maar... je moet wel je keuze laten doorkomen. Door middel van een appje in de NPO-luister kunnen we misschien zometeen gaan draaien. En terwijl je dat laat weten, natuurlijk tijd eerst voor het laatste nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog altijd wordt er hard gewerkt om de natuurbrand in de buurt van Venray helemaal uit te krijgen. De situatie is al een tijdje onder controle, maar dat betekent niet dat de brand weer kan inpakken. Ook Stichting het Limburgs Landschap helpt een handje mee.
8: Je moet je bedenken dat er allemaal een soort van smeulende brandhaartjes zijn. En die smeulende brandhaartjes proberen wij te zorgen dat het niet uitmondt tot echt weer vuur. En dat betekent dat we ze met een schep aan het bewerken zijn en echt water op aan het plaatsen zijn. Maar op verschillende plekken in het bos is de grond of is de humuslaag echt nog 400 graden. Ja, en dat, met de wind de afgelopen dagen zorgt dat gewoon echt voor een hele gevaarlijke cocktail.
7: De brandweer zegt dat ze zeker nog wel een week bezig zijn met nablussen in Noord-Limburg. President Trump heeft bevestigd dat hij vorige maand na de NAVO-top in Turkije plotseling van vliegtuig wisselde. Dat zou zijn gebeurd vanwege een dreiging vanuit Iran. Gisteren vertelden we al dat Trump in een cateringwagen naar een ander vliegtuig zou zijn gereden. Trump zegt dat hij dat gewoon deed omdat het hem gevraagd werd.
9: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. So I do it. I do what they say.
7: Er zou iemand met een raketwerper op zijn schouder zijn gezien in de buurt van het vliegtuig van Trump, zegt de BBC. En de Middelburgse kermis draait op volle toeren, maar het is nog maar de vraag of er de komende dagen wel iemand op komt dagen. Want met de hitte kiezen veel Zeeuwen en toeristen sneller voor het strand. Omroep Zeeland ging gisteravond alvast even prijsschieten toen het nog gezellig druk was op de kermis. De verslaggever kon het niet laten om de aankomende hitte er alvast even lekker in te wrijven.
10: De sfeer is heel leuk. En een hele lekkere windje.
11: Zou u dat wel doen, naar de kermis gaan als het zo warm is?
12: Nee, het is te warm.
10: Ik kan niet echt eten.
11: Ik loop ook nog even naar het spookhuis. De komende dagen wordt het toch weer boven de 30 graden.
13: Ja, dat is heel erg jammer. En dat gaat ook wel... dat gaat ook geld kosten. Vrouwen bloot, handel dood.
7: Ja, je weet wel. Nou, toch kun je prima naar de kermis, hoor. Er is gratis water te krijgen en een heuse watersproeier om even af te koelen. Het weer, het wordt zomers warm en zon overgoten. 26 graden in het noorden en 32 in het zuiden.
6: Quincy. Burleson is onderweg, maar Egyptian. Dit is Holtje.

dikste van de week, zomerbloesje. Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind. Gisteren was hiphop 53 jaartjes jong geworden. En dat is natuurlijk wel een hele mooie mijlpaal. Vandaag de dag 53 jaar. Ja, zonder hiphop waren wij waarschijnlijk niet eens van niks. Dus daar moet je natuurlijk wel heel even stil bij staan. En de vraag aan jou was, ja, wat is nou een echte hiphop tune waarvan jij zegt, Quincy, dat is in mijn ogen eigenlijk wel één van de beste. En er zijn wat appjes binnengekomen, hoor. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ja, dan kan ik er maar eentje kiezen. En dat is echt oprecht heel erg lastig. Maar de tune die ik dan uitgekozen heb, denk ik bij mezelf. Ik denk dat heel veel mensen zich hierin kunnen vinden. En als dat niet zo is, dan mag je dat natuurlijk ook laten weten. Maar de tune die ademt dat het om hiphop gaat, is er eentje van Dr. Dre. Ja, Dr. Dre. En dan hebben we hem samen met Snoop Dogg voor je klaarstaan tijdens Rewind of Phonics. Dit is Still Dre.

een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. Zometeen is het tijd voor een vers bakkie bizar. Ik zou zeggen, ga er maar weer goed voor zitten. Hij is weer krankzinnig vandaag. Maar waar het over gaat, dat hoor je zometeen. Eerst tijd voor Kidding, samen met Usher en Tinashe. Dit is Buddy.

0: Heerlijke Caribbean vibes. Ronnie Flex, Earsize, Caribbean Girl.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis op werk te kunnen delen. Zoals ik dat zelf ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je lekker snel mee reageren. En in die tussentijd vergeet ook niet even wat water te pakken. Een koffietje, misschien iets te snacken. Want je hebt het wel verdiend na het werk in de ochtend, toch? Ja, maar goed, het bakkie bizar. Jij en ik, we vliegen samen richting Engeland. Waar ik je wil voorstellen aan Betty. Ja, Betty, hele lieve vrouw. En heel veel respect, want Betty is 97 jaar oud. Ja, en ze blijft niet thuis zitten. Ze wil niet achter de geraniums, geen sjaaltje breien, tv kijken. Nee, nee, nee. Ze heeft een wereldrecord verbroken door echt iets bizars te doen. Alleen de vraag aan jou is natuurlijk, wat voor bizars heeft Betty gedaan om een wereldrecord te pakken? Is dat antwoord A, een motocrosswedstrijd uitrijden? Antwoord B, een kickboxwedstrijd winnen? Of antwoord C, staan bovenop een vliegtuig? Nou, die Betty is dol hoor, Dolle Betty noem ik er. Alleen welk wereldrecord heeft Dolle Betty te pakken? Heeft ze een motocrosswedstrijd uitgereden? Antwoord A. Heeft ze een kickboxwedstrijd weten te winnen? Antwoord B. Of is ze gaan staan bovenop een vliegtuig? Antwoord C. Je kan het laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Die staat altijd voor je open. Nu kan je het antwoord droppen waarvan jij denkt dat het juist is. Gaan we het er zometeen samen over hebben. En in die tussentijd Vals Bezig en Soundflow. Die hoor je nu met Ding hier op Phonics.

0: Engeland die een wereldrecord te pakken heeft door echt iets bizars te doen. Alleen ja, aan jou de vraag wel, wat voor wereldrecord heeft Betty te pakken? Was dat antwoord A, een motocrosswedstrijd uitrijden? Antwoord B, een kickboxwedstrijd winnen? Of antwoord C, staan bovenop een vliegtuig? Ja, er zijn meerdere reacties binnengekomen. Onder andere hebben we deze binnengekregen.
1: Thank you, Trudy Speakers. Ja, deze Betty heeft sowieso een motocrosswedstrijd uitgereden. 100% Betty, klok
0: het. Een 97-jarige Betty is een Betty. Ja toch, ik hoor je. Ik zie onder andere Kaylee die zegt antwoord C. Shyam zegt ook antwoord C. Achi, Mohamed, Simon. En kreeg ook nog een spraakbericht binnen van Rick.
2: Ja, die Betty is gewoon geweldig. Ze heeft gewoon boven op een vliegtuig gestaan. En ze ging loopings maken door de bochten, over de kop en noem maar op. En ze bleef gewoon staan en dat heeft ze gedaan. Ze is bovenop een vliegtuig gaan staan. Helemaal gek. Topper, dat mens.
0: Topper, dat mens. Ja, sowieso, 97 jaar en dan niet zeg maar achter de geranium zitten, maar nog vol in het veld zijn. Want welk antwoord ook goed is, het is sowieso crazy, toch? Want of ze nou motocrosswedstrijd heeft uitgereden, of ze een kickbokwedstrijd überhaupt heeft meegedaan en ook nog heeft gewonnen, of bovenop een vliegtuig heeft gestaan, doe dat maar op 97-jarige leeftijd, toch? Maar er is maar één antwoord juist in dit geval. Betty is namelijk de oudste persoon die ooit op een vliegtuig stond. Antwoord C is het juiste antwoord. Ja, het is iets crazy's. Ze deed het fenomeen, zoals het heet, vleugellopen. En dan zit je dus vastgeketend bovenop de vleugel van zo'n oud propellervliegtuig. Ja, vervolgens deed ze nog van die loopings en zo. Ja, ik moet zeggen, die Betty die is helemaal lijf. Dikke shout-out naar Betty. Ik zou eigenlijk zeggen, Betty moet gewoon een keertje hier bij Rewind komen. Misschien dan de oud-presenterende radiopresentator of zo, toch? Dat zou best wel geinig zijn. Either way, dikke shout-out. Echt een dikke shout-out gewoon aan Betty. Ja. Ondertussen gaan we weer heerlijk de muziek induiken. Zometeen is het trouwens ook zover. De kapper komt naar de studio. Ajax Win Streak Challenge. Ajax heeft 5 keer achter elkaar gewonnen. Maar goed, daarover zometeen meer. Eerst Chief Melissa Lopez. Dit is Licht tegen mij op Phonics.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Jones, Jumani Ochezino en Lucky Jones tijdens Rewind op Phonics. Ondertussen is de kapper binnengewandeld in de studio. Zometeen gaan de haren er dan af. Niet helemaal natuurlijk. Mocht je denken, nou Quincy, ik heb nog wel een leuke koep voor je. Dan kan je dat gewoon laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ja, wie weet gaan we die koep dan ook gewoon doen, toch? Ja, maar dat, daar ga ik je zometeen alles over vertellen. Eerst even Brian MG samen met Frenna onder andere. Dit is My Baby. Dit is Rewind of Phonics.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Peuritoppers.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Peuritoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam.

0: sports en live muziek van onder andere La Vils, BFL, Ken Ray en Pretty Girls Like Trap Music. Check rscw.nl en socials voor alle info.
1: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.nl70

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Met zometeen onder andere Aura Check, maar ook Laugh Now Cry Later. Is eindelijk daar. Ik heb er een half jaar lang op zitten wachten. De kapper, ik mag weer. Hij is in de studio aangekomen. En we gaan het zo meteen doen. Ik ga je er alles over vertellen wat precies de bedoeling gaat zijn. En heb je nog een leuke koep voor ogen? Je kan hem alvast droppen in de NPO luisteren, want niks staat nog vast. Ja, niks staat nog vast. Drop het er alvast in. Ondertussen tijd voor het laatste nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn meerdere gebouwen beklad met rode verf. Op gebouwen van de rechtbank, de reclassering en het UWV staan teksten als pedofilum en 282 SR. Dat laatste staat waarschijnlijk voor een artikel uit het wetboek van strafrecht. Het lijkt erop dat de bekladders niet blij zijn dat verdachte pedojagers worden vastgehouden. De rechtbank heeft aangifte gedaan van de bekladding en heeft een schoonmaakbedrijf ingehuurd om de verf weer te verwijderen. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 burgers het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten ook gewond. Dat blijkt volgens Amerikaanse media uit een intern rapport. Amerika viel doelen van de Houthis in Jemen aan, omdat die op de Rode Zee schepen onder vuur namen. Een man uit Best die illegaal zieke dwergkeeshondjes te koop aanbood op Marktplaats is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. En ook mag hij 5 jaar geen dieren houden en moet hij ook een schadevergoeding betalen aan de mensen die de hondjes kochten. De man haalde de pups op in Bulgarije en schreef in advertenties dat de pups gezond en ingeënt waren. Dat stond ook in de dierenpaspoorten die hij aan de nieuwe baasjes gaf, maar die waren vervalst. Er gaat weer een gerucht rond over de nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De KNVB zou in gesprek zijn met de Spanjaard Roberto Martinez. Die loodste België al eens naar de 3e plek op een WK. Dat zegt verslaggever Jan Kees van der Kun.
8: Een mooi resultaat natuurlijk, maar echt, ik geloof niet dat ze heel blij met hem waren in België. Een beetje behoudend voetbal. Hij is vervolgens met Portugal op het laatste WK ook vroegtijdig uitgeschakeld, wel door de latere wereldkampioen Spanje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik word niet heel gelukkig van deze naam. Martinez, als die het zou worden, ja, dat is geen Arne Slot, hè?
7: Nee, en die gaat het ook niet worden, want Slot wil nu geen bondscoach worden. Het weer, het wordt zomers warm en zon overgoten. Ook 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.

0: Zo, Aura Check. En het moment is eindelijk daar.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
2: Rewind. Om precies te zijn, zo'n 180 dagen geleden begon ik met de Ajax Win Streak Challenge. 5 keer moesten ze achter elkaar winnen. Dan pas mocht ik naar de kapper. En afgelopen donderdag was het eindelijk zover. Ajax won voor de 5e keer achter elkaar. En toen was het van ja, eindelijk, het mag weer. Maar ik dacht, weet je, we zijn het in de studio begonnen. De challenge, dan moeten we ook in de studio gaan eindigen. Dus ik ben niet naar de kapper toegegaan. Ik heb de kapper gewoon naar mij toegebracht. Rein Brada, dat is long time. Hoe is het, bro?
3: Goedemorgen. Ik ben vergeten hoe je eruit zag.
2: Echt, hè? Ja, een half jaar geleden zei ik tegen jou van ja, ik mag voorlopig niet naar de kapper. Hoe lang dacht jij dat het een beetje ging duren?
3: Honestly, ik was me al aan het voorbereiden op hoe je dreadlocks moest schoonmaken. Ik ben ready.
2: Ik ben blij dat het maar bij een half jaar is gebleven.
3: Ik ook.
2: Ja, ja. Ik heb net aan de Phonics-luisteraar gevraagd van wat voor kapsel denk je dat mij goed zou kunnen staan? Nou, er zijn wat koeps binnengekomen. Ja, sommige die ga ik niet, daar gaan we niet naartoe bewegen. Je hebt bijvoorbeeld een bloempotkapsel voorbij zien komen. Ik heb zelfs het Ronaldo 2002 World Cup koepje gezien. Die gaan we ook niet gooien. Maar eentje die me wel aansprak, dat was de mullet met een best wel grote snor.
3: Mm.
2: En ik denk dat we daar gewoon voor moeten gaan.
3: Ik denk dat je een heel goed punt hebt. Snor, stampoe laten, stevig.
2: Ja.
3: Baard een beetje veden en lekker wat vieze krullen in de achtergrond.
2: I love it. Alright, let's get it in. Mocht je denken van, nou, ik wil gewoon gezellig meekletsen tijdens die kappersessie. Ik ben live op TikTok op dit moment, @elquinna. Kom er gezellig bij. We gaan het nu gewoon live knippen. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ook gewoon een reveal van de nieuwe coupe. En of het mooi gaat worden, ja, daar gaan we natuurlijk zo meteen achter komen.
3: Bye.

All My Ladies tijdens Rewind op Funix. Ja, ondertussen wordt er flink gesleuteld aan mijn koep. Er komt echt iets moois hopelijk tevoorschijn. Mocht je mee willen kijken, op TikTok kan je naar Elquina zoeken. We zijn gewoon live, we zijn het aan het streamen, dus kom er gezellig bij. Ondertussen gaan we zometeen natuurlijk richting kwart voor Quincy. Dus heb je een tune waarvan je zegt, die wil ik zo meteen horen? Drop hem alvast dan in de NPO Luisteren.

0: Bokke samen met Jo Silvio. Dit was extra tijdens Rewind op Phonix.
1: Kwart voor Quincy.
0: En we hebben nog een kleine 10 minuten te gaan. Dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 is het tijd voor 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien. Maar voor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En ja, energie kunnen we zeer zeker gebruiken. Het is super warm vandaag. Het kan zo zijn dat de energie letterlijk uit je gezogen wordt door de zon. Dus zeg het maar. Welke tune heb jij zometeen nodig? Drop het alvast in de NPO luisteren. Een tune die ik nu nodig heb. Dat is die Cut It. Je weet toch? Cut It. Cut It. We zijn nog steeds live op TikTok. @elquina. Kom er gezellig bij. En dan kun je zien wat de koep gaat doen. Maar nog belangrijker. Drop alvast die tune in de NPO luister. Die jij zometeen wil horen.

Beyoncé, Bonnie en Clyde tijdens Rewind op Phonics. Inmiddels is het 12:15, dus tijd voor Kort voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat we heerlijk in de energie gaan komen. En de eerste die komt van Ali, die zegt: Quinna, wat zegt een Joro van Wizkid dan? Ik zeg eerste tune Kort voor Quincy.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-t-

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Het nieuwe schooljaar komt eraan. Misschien verandert er iets aan je situatie. Dan moet je ineens van alles fixen. Studiekosten, reiskosten, boeken. Het overzicht is dan zo verloren. Dat kan iedereen overkomen. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vkz.nl en socials voor alle info.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas een beetje op als je vanavond in de auto zit tijdens de zonsverduistering, dat zegt de politie. Ze raden af om te gaan rijden met een speciale eclipsbril op. En ook zegt de politie dat je het natuurverschijnsel niet moet gaan filmen met je telefoon tijdens het rijden. Dat kan namelijk weggebruikers in gevaar brengen. Sowieso nog maar eens de reminder om absoluut niet zonder speciale eclipsbril in de zon te gaan kijken straks. Want doe je dat wel, dan zou je voor altijd minder goed kunnen zien, zegt deze oogarts.
1: Dan krijgt de pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die wij helaas niet kunnen, de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
0: Ja, vanavond tussen ongeveer 7 en 8 uur kan je de zonsverduistering zien. In Rotterdam zijn overheidsgebouwen beklad met rode verf. Het gaat om het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering. Ze zijn bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand te ontvoeren. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. De Nederlandse Hockeybond maakt zich zorgen over het WK dat zaterdag begint. Vanwege de droogte geldt er een sproeiverbod, waardoor het veld in het stadion in Amstelveen waarschijnlijk kurkdroog blijft. De Hockeybond is aan het onderzoeken wat ze kunnen doen. Het sproeiverbod geldt tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. En opletten als je van plan bent volgend jaar te gaan wandelen rond de Mont Blanc. Je moet dan namelijk reserveren voor de populaire bergroute. Een Franse burgemeester vindt het te druk en ook vindt hij dat er te veel wordt wild gekampeerd, zegt deze berggids.
2: Veel mensen kunnen geen reservering krijgen of willen ook geen reservering en nemen dan zelf een bivakzak of een tentje mee. En die zetten ze dan toch op in de buurt van hutten. Maar dan willen ze natuurlijk wel gebruik maken van de toiletten en sanitaire voorzieningen. Met name eigenlijk, ja, de uitwerpsel is dan een probleem. En die hutten die hebben een bepaalde capaciteit, maar zijn niet uitgerust om nog meer mensen die daar omheen gaan kamperen op te vangen.
0: De route rondom de Mont Blanc trekt elk jaar 80.000 wandelaars. Het weer, het is een zonnige dag met 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.

0: Jazzy en Remix door je speakers.
1: Are you ready?
2: Phonix! Imani!
0: Een hele goede middag, je girl is weer back. En als je deze dagen een beetje naar Phonix luistert, dan hoor je sowieso wel dat het één grote wisseltruc hier is. Ik zit hier natuurlijk op de spot van Chris. Chris hoor je de aankomende weken even in de morning show. Omdat Donna en Fernando lekker aan het genieten zijn van hun vakantie. Dus ik werd even opgetrommeld om weer terug naar mijn oude spot te komen. Ik vertelde je gisteren ook al, real ones weten dat dit vroeger mijn vaste spot was. Maar nu is het natuurlijk van Chris. Dus dat betekent dat je gewoon de gezelligheid van Chris met bijvoorbeeld een linecheck, maar ook een beatblender. Die ga je gewoon door je speakers horen zoals je van hem gewend bent. Maar ik doe natuurlijk wel eventjes gewoon mijn Imani saus eroverheen. En je kan in ieder geval heel veel gezelligheid en heerlijke tunes.

Eclipse brillen dealer is actief dan? Phoenix. Imani. Weet je wat me echt pakt? Ik zie gewoon overal online, op TikTok, op Snap, zie ik zeg maar dealers voorbij komen die, hoe heet het, van die Eclipse-brillen verkopen. Er komt natuurlijk die zonsverduistering. En ja, tegenwoordig kan je gewoon alles gewoon, je weet toch, via even een side hustle, side quest halen. Ja, en ik ben natuurlijk een type B-person, dus ja, ik heb er totaal niet aan gedacht om zo'n bril te halen. Ik zie Matties van mij die zeiden, ja, ik heb echt al 3 weken geleden heb ik besteld op AliExpress, dit en dat. Nou, ik ben altijd van de last minute. Maar ik weet niet of ik de enige ben, maar ik ben dus nu best wel een beetje bang of zo. Want ik heb dus niet zo'n bril. En ik weet dat ik rond het tijdstip

die infraroodstraling die kan zeg maar je netvlies wegbranden. Ja, en als dat eenmaal gebeurt, dat kan zeg maar niet meer gefixt worden. Ja, en ik vind het dan wel weer wat voor mij dat ik dan gewoon buiten loop en dat ik dan gewoon even omhoog kijk. Ja, en daar gaat je zicht. Ja, ik

0: nine, brown eyes.
1: Ja, wat doe je als iemand je geld schuldig is en je gewoon compleet negeert? Dat is denk ik wel mijn allergrootste irritatie. Zometeen gaan we het er

0: Mic check, 1, 2.
1: Is this thing on?
0: Mic check.
2: Okay. Ja, ik denk dat iedereen die ZZP'er, freelancer is, de struggle wel kent. Je stuurt een factuur uit en eindstand moet je heel de tijd achter je geld aangaan. Maar zelfs als je geen freelancer bent, we kennen allemaal wel, je toch die ene mattie of die ene kennis die zegt van ja, laat me, kan je even voorschieten of kan ik even geld lenen? En dan stuur je die tikkie en dan wordt die gewoon nooit betaald. Nou, ik vind niks irritanter dan achter mijn eigen geld aan zitten. En je weet toch, ik vind het ook gewoon awkward of zo. Ik weet niet, ik vind het gewoon awkward om te vragen naar mijn eigen geld. Nou, Rihanna, die had daar minder moeite mee, want die meid, die zei gewoon...

Maar ik weet het niet. Zeg maar, ik vind dat dan toch wel weer een beetje spannend of zo. Om zeg maar zo broeien. Ja, op een gegeven moment moet je eigenlijk wel. Maar ja, ik kan moeilijk gewoon tegen iemand gaan zeggen. Hey, bitch, better have my money. Je weet toch? Je moet altijd wel gewoon zakelijk blijven. Als het om je facturen aankomt. Want ja, als je zo'n energy aan iemand gaat geven. Dan kan je denk ik al helemaal zwaaien naar je centen. Letterlijk en figuurlijk. Daarom ben ik dus heel erg benieuwd. Hoe pak jij het aan als iemand jouw geld schuldig is? Diegene die reageert gewoon niet. Wat is dan de beste manier om, ja, hoe je het moet aanpakken, zeg maar? Laat het me even weten in de NPO Luister app. 'Cause je weet toch?

0: Ja, wat doe je wanneer iemand je geld schuldig is en je gewoon compleet negeert?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, het is weer tijd voor het dagelijkse moment dat jij en ik even een deep dive doen in de songteksten van onze favoriete Phonics tracks. Ja, en ik vertelde je net al, weet je, ik ben freelancer, ZZP'er, dus het komt me gewoon heel vaak voor dat ik een factuur stuur en ja, dan wordt die gewoon niet betaald. En dan moet ik heel de tijd achter mijn centen aan. En ik vind dat zo vreselijk. En ja, Queen Riri, als iemand haar geld schuldig is, dan zegt die meid gewoon...
3: Dit

0: vind dat toch wel weer even lastig. Want ik denk gewoon van ja, als ik dat doe, dan ben ik weer niet professioneel. En dan krijg ik mijn cent al helemaal niet terug. Dus daarom vroeg ik jou van, hey, wat doe jij nou wanneer iemand je geld schuldig is en diegene je compleet negeert? Nou, Yves die zegt, als iemand je geld schuldig is, ga je naar die persoon zijn of haar huis. Om het persoonlijk te bespreken, als het dan nog niet betaald wordt, dan geef ik het op en zorg er dan ook voor dat je niet meer mijn geld komt vragen. Ja, maar ja, dan komt iemand er toch wel weer makkelijk mee weg of zo. Indy die zegt, luister, ik kom gewoon aan de deur en kom het geld gewoon halen, mocht het over veel geld gaan. Maar als het niet veel geld is, dan lig ik daar denk ik niet zo wakker van. Ik ga niet smeken om mijn geld. En het zegt meer over die persoon zelf dan over mij, period. Indy, je hebt helemaal gelijk. Nou, Nick, die laat ook weten van, je wil niet weten, ik heb net 3 dagen gewerkt en had maar 50 euro overgemaakt. Nu doen ze al 3 weken moeilijk en zeggen ze dat die 150 euro ook vraagt voor het contract op maak. Nou, in ieder geval, het komt erop neer dat ik nog 150 euro moet krijgen. En hij zegt er nog achteraan, als hij vandaag niet overmaakt, dan gaat hij vanzelf wel voelen. Ik hoor je. Ik kreeg nog even een memo binnen met een duidelijke message.
1: Goedemiddag. Nee man, ik stuur je geen tikkie, bro. Hey, als ik je geld schuldig ben, ik kom het halen. Ik kom mijn geld halen. En als je niet gaat betalen, ik neem alles mee in je huis. Zelf je vrouw neem ik mee. Ja man, zo ben ik. Ik ga je geen tikkie sturen, bro. Je gaat betalen, vriend. Ik sta voor je deur.
0: Ja, weet je, zo kan het ook. Als jij mijn geld niet betaalt, dan neemt Solomon gewoon je vrouw mee. Dus ik zal maar oppassen. Ja, ja.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
6: Wat is dit heftig.
5: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
7: Waar zijn we beland? Ik draai door!
5: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De tijd dringt in Colombia. Daar worden na de aardbeving van maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al bijna 2 dagen naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De eerste 24 uur na een beving zijn cruciaal om mensen nog levend onder het puin vandaan te halen. Vanuit de bergdorpen, waar het epicentrum van de aardbeving was, komen nu de eerste berichten. En die zijn niet goed, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Op sommige plekken zijn dorpen echt voor 80% weggevaagd. Het probleem is dat daar sowieso al hele slechte infrastructuur was. Dus die wegen moeten nu vrijgemaakt worden voordat er hulptroepen, voordat er reddingswerkers naar die dorpen kunnen komen. Ja, en als we nu horen dat er voor 80% dorpen zijn weggevaagd, dan zal daar ook nog wel behoorlijk wat slachtoffers zijn gevallen.
0: Het dodental na de aardbeving in Colombia staat inmiddels op ongeveer 250. Door de natuurbrand bij Venray zijn speciale jeneverbesstruiken verwoest. Er stonden er zo'n 4000 en nu zijn het er nog maar 100. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Het is heel moeilijk om dit soort bessen te laten groeien en daarom vinden ze dit in Venray een erg bittere pil. De KNVB komt NEC tegemoet. De Nijmegenaren plaatsen zich gisteren voor de play-offs voor de Champions League. En die wedstrijden beginnen volgende week. En tussendoor moesten ze eigenlijk in de Eredivisie nog spelen tegen Excelsior. Maar die wedstrijd is nu door de KNVB verplaatst. En Minouche is weer op het witte doek.
2: Ik ben het, Minouche. Moes Minouche uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
0: Ja, de kinderfilm is 25 jaar oud en keert daarom terug naar de bios. Maar zitten we daar nog wel op te wachten? En past die kinderfilm nog wel in de huidige tijdsgeest? Deze filmmaker vertelt dat het best even schrikken kan zijn als je Minouche nu voor het eerst of juist weer ziet.
3: Er is een scène waarin poesjes in een kleine kittens in een vuilniswagen bijna geplet worden. En ja, sommige karakters zijn en slecht en goed. Of doen het goede vanuit slechte overwegingen of andersom. Tegenwoordig leven we wel in een andere tijd. Er wordt meer gekozen voor dingen waar niet te veel negatieve en complexe gevoelens in voorkomen misschien.
0: Ja, filmmakers die denken dat we kinderen nu niet genoeg ruimte geven om te fantaseren. En zeggen dat fantasie ook mag schuren. Het weer, het is een zonnige dag met 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
4: Imani. Een hele goede middag. Zometeen muziek van Broederliefde door je speakers. Maar eerst Oma Lee en Ozuna met So So.

met Chris speelt. 5 tracks van 1 artiest in een supersnelle blender eigenlijk gegooid. Je hoort echt een paar seconden achter elkaar en jij moet gewoon focussen. Want ik wil dus heel graag van jou weten welke artiest je hier hoort. En als jij dus de snelste bent die het goed heeft, dan ga je er vandoor met een toffe Phonics-prijs. En die van vandaag is weer heel kort. Hij is maar 3 seconden. Dus als ik jou was, zou ik alvast je NPO Luister-app erbij pakken. En lock in, want dit is de Beatblender van vandaag. Beatblender. Ja, ik ben heel erg benieuwd of jij weet naar welke artiest ik op zoek ben. Laat het me even weten in de NPO Luister-app. En wie weet ga ik jou blessen.

0: serieus jongens, dit gaat gewoon helemaal mis. Ik liet jou de beatblender van vandaag horen. En ik ga hem je nog een keer even laten horen. Hè, als je net even niet aan het opletten was. Beatblender. Ja, ik vroeg jou naar welke artiest ben ik op zoek. En ik zie heel wat reacties binnenkomen. Maar ik zie ook heel veel foute reacties binnenkomen. Ik zie Whitley die zegt Usher. Nick die zegt Nicki Minaj. Tyla zie ik binnenkomen. Jongens, dat is het niet hoor. Dat is hem echt niet. Dus, hey toch? Pak die NPO Luister-app erbij als je wel het juiste antwoord weet. En wie weet ga je er dan vandoor met heerlijke Phonic sokken. Beats by
1: Esther. Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin.

0: Ik was dus heel erg benieuwd of jij mij kon vertellen welke artiest ik vandaag zo stiekem even in de blender heb gegooid. En ik kreeg dus heel veel reacties daarop binnen. Niet altijd helemaal de goede. Nelly heb ik zien voorbij komen. Tyla, Nicki Minaj, Usher, Beyoncé zegt iemand ook. Zit wel dicht in de buurt, maar het is hem net niet.
1: Dat is Destiny Child.
0: En dat is inderdaad Destiny's Child. Gelukkig hadden heel veel mensen het ook goed. Ik zie Delicia, Lindsay. Eens even kijken, Charlene. Sherilyn, jullie hadden het allemaal goed. Maar er kan er natuurlijk maar één de snelste zijn. En dat was vandaag Jenna. Dus gefeliciteerd. Jij gaat er vandoor met heerlijke Funix sokken. Laat even je gegevens achter in de NPO Luister app. En dan komen ze helemaal jouw kant op. En dan ga ik je nu eerst even verwennen met een tune waar we denk ik allemaal wel mee opgegroeid zijn. Destiny's Child met Cater to You. Deze blijft heerlijk. Je hoort hem nu.
2: Baby, I see you working hard. Wanna let you know I'm proud. Let you

0: daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: Hey, awo.
1: Zie hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Cadillus. Zie je ze voor je? Die Cadillus Happy Halal Bepaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken gaan de laatste eclipsbrillen over de toonbank. Die zijn nodig om vanavond veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. In Den Haag staan lange rijen voor de brillen.
1: Hoe lang staat u hier al?
2: Sinds 8:45.
1: En dat allemaal voor een brilletje, mevrouw?
2: Ja, het klinkt een beetje stom eigenlijk. Maar iemand vertelde dat de volgende eclipse is over 60 jaar. En dat haal ik niet.
1: Het moet nu gebeuren.
0: Ja, wie niet in de rij wil staan, kan ook nog op Marktplaats terecht. Maar dan moet je wel een goed gevulde portemonnee hebben. Want sommige eclipsbrillen worden daar voor €150 aangeboden. De zonsverduistering is in Nederland te zien tussen ongeveer 7 en 8 uur. Bij een grote woningbrand in Etten-Leur is vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning en voerden een reanimatie uit. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 12:30 s'nachts uit en sloeg over naar naastgelegen woningen, ook van deze buurman.
3: Ja, ik lag te slapen. Het is dat mijn vrouw wakker werd van een harde knal. En toen keek ik het raam uit en ik zag gewoon heel de achtertuin die was in de hens. En ik dacht, dit is foute boel, ik moet naar buiten. Dus ik heb gewoon snel mijn kinderen uit bed getrokken en naar buiten gegaan.
0: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En een korte werkdag voor atlete Jorinde van Klinken. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft ze zich geplaatst voor de finale van het discuswerpen. Ze had maar één worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen.
4: Eén ding en klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top. Ik ga nu lekker naar de fysio en dan alleen maar uitrusten tot vrijdagavond.
5: Voelt het?
4: Nou, ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel. Maar ja, ik heb nog 2 extra dagen, dus dat komt denk ik echt wel helemaal goed. Ja,
0: Van Klinken won maandagavond nog zilver bij het kogelstoten. De finale in het discuswerpen is vrijdag. Het weer, het is een zonnige dag met 26 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
6: Imani. Goedemiddag. Zometeen hoor je Axlade door je speakers met Kulosa, maar eerst Tropica en Jade Lauren met Hoog.

hebt staan, hebben de heren in ieder geval een outfit tip wat je aan kan trekken met de zomerse temperaturen die je vandaag kan verwachten. En dan is het ook nog eens toevallig de dikste van deze week. Je hoort hem nu.

keer zo snel te laten gaan. Daarom ben ik heel erg benieuwd wat nou jouw ultieme powerpokoe is. Gewoon die ene tune waar je echt gewoon spontaan weer levenslust van krijgt. Dat je denkt van, nou, ik kan het nu weer allemaal helemaal aan. Laat het me even weten in de NPO Luister app welke tune dat voor jou

net al dat het dus helemaal wetenschappelijk is bewezen dat je dus tussen 3 en 4 gewoon even in een dipje kan.

omhoog te gooien. En ik vroeg dus aan jou, wat is nou jouw ultieme powerpokkel en waarom wil je die graag horen? Nou, ik kreeg heel wat reacties binnen in de NPO Luister-app, maar Jeffrey kwam er met eentje. Ja man. Hij zegt, wat dacht je van Gyal You A Party Animal van Charlie Black voor de powerpokkel? 1000% in energie in deze met wat vuur emojis daarachter. En ik hoor jou, want het is wel echt een tune waarvan je denkt, ja man, ik doe mijn ogen dicht. Ik fantaseer alsof ik ergens even op carnaval sta. Niet op mijn werk, gewoon

Sound. Phonics.

Lakers. Yeah. Phoenix. Ja, het is alweer bijna 4 uur. Dus dat betekent dat je zo meteen intuned bij Norden en Chanel. Weer voor heel veel gezelligheid. Maar ik ga je natuurlijk niet verlaten voordat ik nog wat heerlijke tunes voor je draai. Rema komt voorbij met Calm Down. Ook al Ronnie Flex en Mr. Polska met Niemand. En ja,

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: laatste val. Daar wil je bij zijn.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week. Is het gratis?

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Unie komt met 2,1 miljoen euro aan noodhulp voor Colombia. Daar was maandag een zware aardbeving. Het geld is bedoeld voor basisbehoeften van slachtoffers die bijna niks meer hebben. Er zijn nu zeker 250 doden geteld. Er wordt nog hard gezocht naar meer slachtoffers, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Die reddingswerkzaamheden, ze verlopen vrij moeizaam. Er zijn veel naschokken geweest. En er is nog ook verder instortingsgevaar van die gebouwen. Inmiddels komt er iets meer nieuws binnen uit die bergen. Daar zijn op sommige plekken dorpen echt voor 90% weggevaagd. En is de situatie per saldo in vergelijking met die steden dus nog erger. Ja, en als we dat horen, kan het dodental de komende dagen eigenlijk alleen maar nog verder gaan stijgen.
0: Er is iemand opgepakt voor de bekladdingen van gebouwen in Rotterdam. Onder meer op gebouwen van de rechtbank en het UWV stonden teksten als pedofielen en 282 SR. Dat was verwijzend naar een artikel in het wetboek van strafrecht. Waarschijnlijk was het een actie tegen het vasthouden van zogenoemde pedojagers. De verdachte is een man van 32 uit Rotterdam. Inmiddels is bekend dat er ook in Utrecht gebouwen zijn beklad. En ook daarvan wordt de Rotterdammer verdacht. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. En kopers draaiden op voor de hoge dierenartskosten. De man moet daarom ook 19.000 euro aan schadevergoeding betalen. En een Britse snelheidsduivel heeft opnieuw een record gevestigd. Eddie Green heeft al een record, omdat hij de enige mens is die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. En nu heeft hij de hoogste snelheid ooit gehaald met een auto op waterstof. Namelijk ruim 650 kilometer per uur. De recordpoging deed hij op een zoutvlakte in Utah, de VS. En na afloop werd de snelheid onthuld in mijl.
2: Would you like to hear? Yeah! So what was the speed? 406.320.
0: De fabrikant van de auto waarin Green reed wil laten zien dat waterstof een prima alternatief is voor benzine of diesel. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. En vanavond is het helder.

0: weet je wat? Ik ga wel even. Hij gaat even naar buiten. Ik kom eraan. Nou, Nordin die ziet helemaal niks. Wat zijn we aan het doen? Onze grote vriend Nordin heeft zijn eclipsebril opgedaan.
1: Ja.
0: En
1: je ziet oprecht helemaal niks.
0: Ja, je ziet nu helemaal niks eronder.
1: Nee.
0: Gewoon niks.
1: Ja, als ik dit opdoe, lijkt wel of ik in een darkroom zit.
0: Nou, voor het eerst in je leven ben je ergens voor voorbereid, hè?
1: Ja, vanavond is de eclips. En het is volgens mij de zonsverduistering waardoor de vuurstuurders geen vuur meer kunnen...
0: De vuurstuurders geen vuur, ja. Het is geen Avatar, maar kwart over zeven gaat het dus gebeuren. Een zonsverduistering.
1: Vanavond gaat het gebeuren.
0: Ja, Hollandse
1: glorie. Ik heb een brilletje op.
0: Nou, Nordin gaat lekker zingen, want er komt de zonsverduistering. Is sinds 1999 niet meer gebeurd. En dat gaat ook niet meer komen tot 2080. 2081 was het. Dus dit is waarschijnlijk de enige keer dat wij dit misschien kunnen meemaken. Maar ja, het is wel zo dat je er niet zomaar naar kan kijken. Hè? En ik weet wie ik ben. Mijn hart wil het gewoon proberen. Maar ik heb al zoveel video's gekeken over de oogschade en zo.
1: Wat is überhaupt een zonsverduistering? Dat is totdat de maan in lijn staat met de zon of zo?
0: Ja, dat klopt. Dat heb je helemaal goed, Nordin.
1: Dat is jammer, hè, dat ik het goed heb.
0: Heb je helemaal goed. Was het een... Nou ja, mensen gaan kijken via een cd, heb ik gezien. Dus dat is zo'n 20% cd van vroeger. Dat ze door dat dingetje heen kijken, dat helpt. Röntgenfoto, dubbele zonnebrillen. Maar is dat is allemaal niet veilig voor je ogen, volgens mij.
1: Ja, want je kan er dus niet met een blote oog in kijken. Want dan krijg je de schade.
0: Ja,
1: en wij gaan dus kijken wat allemaal wel kan en niet kan, of niet?
0: Nou, we gaan zo bellen met Ike. Zij is oogarts van het Oogziekenhuis Rotterdam. En kan ons dan gaan vertellen, wat gebeurt er met je ogen als je nou wel gewoon gaat kijken?
1: Ja, want jij wil dat, hè? Eigenwijs.
0: Stiekem wil ik het wel. Ik heb wel zo'n bril, maar je weet, je staat daar en dan denk je voor een seconde, maar wat als ik het gewoon doe? Wat gaat er gebeuren?
1: Je komt er zo meteen achter wat er gaat gebeuren.
0: Ja, goed luisteren naar Ike en geef je oma ook de tip om niet te kijken.

0: Kapokkoe.
1: Misschien een domme vraag hoor, maar kan je dus die zonsverduistering echt alleen maar kijken als je zo'n rare 3D-bril op hebt? Of kan het ook gewoon met een zonnebril? Zeg maar, ik heb het natuurlijk wel gegoogeld en er staat dat het echt niet kan. Maar ja, ik dacht, is het nou overdreven? Of is het echt zo? Want ja, hallo, ik wil dat zien.
2: Nordin en Chanel.
0: Ja, de vraag die iedereen zich bezighoudt. Zometeen 7:15 tot 8:15 is er een zonsverduistering. Als je geen speciale eclipsbril hebt, kan je er dan gewoon in kijken.
3: Nou, wij gaan het vragen aan Ike Schouten. Zij is oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hi.
4: Hallo.
0: Hey, waarom hebben we zo'n eclipsbril nodig?
4: Een eclipsbril heb je nodig om in de zon te kijken. Omdat als je geen eclipsbril op hebt, dat dan in de zon kijken schade geeft aan je netvlies.
0: Want dat heb ik ooit op biologie ook geleerd op de middelbare school. Van überhaupt als je in de zon kijkt, toch? Dan kan je schade aan je netvlies krijgen.
4: Zeker, ja ja. Dat is dus met en zonder eclips. Maar dat geldt voor beide situaties dat je dat alleen moet doen met die eclipsbril op. Omdat je anders een gaatje in je netvlies kunt krijgen.
3: Oké, dat klinkt niet heel positief. Wat gebeurt er als ik een gaatje in mijn oog in mijn netvlies krijg als ik zonder bescherming ga kijken naar de eclips?
4: Ja, dus als je die beschadiging hebt, dan wat je dan ziet is dat je centraal in het beeld een donkere vlek ziet. Of je ziet vervorming van het beeld. Dus dat de rechte lijnen, dat die niet meer recht lijken, maar krom lijken te lopen. En dat kan blijvend zijn, dus dat is echt super zonde.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het lastig is om dat je dat niet gaat kijken, want overal zijn die brillen uitverkocht. Heb je tips voor mensen? Kunnen ze iets prakiseren of...
4: Nou, tip nummer 1 is, maak vrienden met iemand met een bril. Want je hoeft helemaal natuurlijk niet 3 kwartier naar die eclips te gaan kijken. Het advies voor ook met een eclipsbril kijken is om 3 minuten achter elkaar te kijken. En daarna kan dan even iemand anders.
0: Oh.
4: Dus ik zou denken van, ga naar een plek waar mensen naar de eclips kijken en maak vrienden.
3: Ja, we zagen ook natuurlijk dingen als dvd's voorbij komen, koffiefilters zag ik langskomen, aluminium. Zijn dat dingen die mensen echt moeten gaan proberen of raad je dat echt af?
4: Nee, dat raden we echt af. We weten zowel van cd's als van allerlei andere huistuin- en keukenoplossingen. Zoals door een röntgenfoto kijken of door oude negatieven kijken of via een waterspiegeling kijken. Dat is allemaal, geeft dat niet voldoende bescherming.
0: Wat zit er dan precies in die bril wat die bescherming wel geeft?
4: Ja, in die bril zit dus een soort foliefilter met een hele hoge verduisteringsgraad. Waardoor je echt nog die laat maar 1000ste of 10.000ste van het licht door.
0: Wow.
4: Dus dat is echt heel anders dan je gewone zonnebril. Een speciale zonnebril voor gletsjers. Een categorie 4 zonnebril is dat. Die laat nog steeds 8% tot 18% van het licht door.
3: Zo, dus,
4: ja, dus dat is echt heel anders. En daarmee mag je al niet eens auto rijden. Omdat je er niet genoeg door ziet. Dus dat is een hele donkere zonnebril. En dat lijkt dus nog op geen enkele manier op zo'n echte eclipsbril.
0: Oké, Ike, matties worden met iemand die een zonnebril heeft. Dat is de grootste tip. En dank je wel voor jouw duidelijke uitleg.

0: Mama?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp nodig hebben. Mijn team zit Donovan, maar Chanel heeft nog een plekje in haar team.
4: Ja, ik heb jouw hulp keihard nodig, want iedere keer dat ik hier kom, verlies ik gewoon voor Noorden. En ik begin er nu wel een klein beetje chagrijnig van te worden. Dus als je mij wil helpen om Noorden vandaag even te verslaan, pak je NPO Luisterapp erbij en stuur dan Team Chanel.
3: Ja, Team Chanel, NPO Luisterapp.

0: Hoe heet, of nee, welke vrouwelijke artiest staat op de tune laag boven van...
1: Chanel Latifa!
0: Het is Latifa.
2: Ja, lekker Chanel. Goed bezig.
0: 1-0.
3: Huh? Heb een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Echt een legendary tune dat.
4: Laag ja. En dan ga ik weer naar boven.
1: Bad bitch, je hoeft me niet te coachen.
4: Wine op die...
1: Zeg het dan. Zeg het dan.
4: Ja, we zeggen het allemaal keihard mee. Wine op die cookie.
1: Ja, nou, introduceer het middagtentamen maar. Kennisquiz van 5 vragen en jij hebt de Donovan in je team.
4: Ik heb Donovan in mijn team, maar voordat we daarop gaan komen... het middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Heb ik het fout, heeft Chanel het fout, dan hebben we hulplijn... en jij kan die hulplijn zijn in mijn team Donovan al de hele week. Donovan, laat je horen!
6: Ja, man, we zijn er weer.
4: Lekker bezig. En jij hebt Chanel.
1: Maher, hi!
6: Yo.
4: Hebben we nog 4 vragen over? Sander, zijn we iets vergeten?
0: Ja, alleen nog dat je de vraag mag onderbreken, maar dan wordt die natuurlijk niet afgemaakt. En degene met de meeste punten die wint. En als het gelijk is, dan hebben we die bonusvraag.
5: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 staat voor Chanel.
1: Oh, dat klinkt zo lekker.
0: Vraag 2. Hoe heet de huidige man van Georgina Rodriguez?
1: Chanel, Cristiano Ronaldo.
0: Wow, je bent snel.
4: Je betekent dus nog eentje, Chanel. En dan
1: ja, niet praten tegen mij. Ik ben in mijn focus. Ik ben locked in. Niet praten.
4: Even op die focus. Dus je hoeft er nog maar eentje goed te hebben. En dan win je. Hè? Weet wat dat betekent. Nog maar één goed.
1: Bla bla bla. Sander, kom met de volgende vraag.
0: 2-0 voor Chanel. We gaan naar vraag 3. Welk land is huidig wereldkampioen in het voetbal? Noordin. 5. 4.
4: Spanje.
0: Bij de vrouwen.
4: Wow.
0: Maar het is wel Spanje.
1: Nou.
0: 2-1 is het nu.
1: Oké.
0: Vraag 4. Hoe heet
4: goed, hè, Chanel, dan weet je.
0: Het laatste album van Beyoncé?
1: Chanel.
0: Chanel, 5. 4.
1: Texas Cowgirl.
0: Nee, dat is het niet. Noordin, 5.
4: Rodeo in Your Mother.
0: Nee, dat is het niet. Donovan.
6: Hey. Cowboy Carter volgens mij, man.
4: Ja. En dat betekent dat wij er nu ook nog maar eentje goed doen met hebben. Twee minuten. Nee. Gaan we weer voor die laatste minuut. Okay, Donovan, okay, gaan we weer voor
6: de
4: laatste
6: minuut.
1: We hebben dit.
6: Ja, wij kunnen dit. Kom op.
0: 2-2. Vraag 5. Wat gaat het worden? Wat is de naam van de enige Chinese Disney prinses?
1: Chanel Mulan.
4: Ja.
0: Dat is goed.
6: Ja, man.

0: Ja, lekker, lekker. Ja, ik heb het helemaal zelf gedaan, hè.
1: Ah, oh, dank je. Maar jij was de morale supporter. Door jou had ik het niet gekund, schat.
0: Sowieso.
1: Hoe voelt dit? Hoe voelt het? Om
0: ja, lekker.
1: Te zijn gebroken.
0: Morden eindelijk pakken met zijn eigen tune.
2: Heerlijk. Oh, die laatste minuut. Ik dacht echt dat ik hem weer over de streep ging trekken, hè, Donovan, zoals we altijd.
3: Ja, man. Ik dacht het ook, maar helaas.
1: Jullie wouden te veel bla bla bla doen. Kijk je nu. Pijn, pia.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: valt. Daar wil je bij zijn.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Je hebt het beter.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen willen de zonsverduistering straks met een brilletje gaan bekijken. Degenen die nog geen bril hebben, konden vanmiddag er nog eentje kopen bij een museum in Den Haag. En daar was het hartstikke druk, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
1: Het was alsof hier gratis geld werd uitgedeeld. Er stond echt een hele lange rij sinds vanochtend. In de brandende zon hebben mensen hier buiten voor het museum staan wachten. Uiteindelijk mochten ze naar binnen om hier een brilletje te halen. Ja, het was echt de laatste doosjes. Ik heb me laten vertellen dat er hier nog 700 waren. Dus er zijn uiteindelijk ook wel veel mensen teleurgesteld.
0: Vanavond tussen ongeveer 7 en 8 uur is de zonsverduistering in Nederland te zien. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland kunnen sommige vrachtschepen er niet meer doorheen. Op één punt is de waterstand nog nooit zo laag geweest. Schepen hebben daarom weinig lading bij zich, zag correspondent Gimbal Duk bij de Rijn in Duisberg.
2: De meeste nog maar 20% van wat ze normaal kunnen vervoeren. Ja, en meer dan dat gaat eigenlijk niet meer, omdat de schepen dan te diep in het water komen te liggen en de bodem dus raken. De meeste binnenvaartschepen komen ook niet verder dan dit punt. Het traject tussen Mainz en Koblenz, daar ligt het water nu al te laag om met de meeste schepen doorheen te varen.
0: Het is al tijden droog en daar komt in de komende dagen geen verandering in. En wie wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal? De Telegraaf schrijft dat de KNVB nu ook gepraat heeft met de Spanjaard Xavi. Hij was jarenlang aanvoerder en trainer van Barcelona. Gisteren kwam er een naam van een andere Spanjaard naar buiten, namelijk die van Roberto Martinez. Die werd ooit derde op het WK als trainer van België. Maar verslaggever Jan Kees van der Kun ziet het niet echt zitten met hem.
3: Ik geloof niet dat ze heel blij met hem waren in België. Een beetje behoudend voetbal. Hij is vervolgens met Portugal op het laatste WK ook vroegtijdig uitgeschakeld, wel door de latere wereldkampioen Spanje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik word niet heel gelukkig van deze naam. Martinez, als die het zou worden, ja, dat is geen Arne Slot, hè?
0: Nee, en die gaat het ook niet worden, want Slot wil nu geen bondscoach worden. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Vanavond is het helder. En dat is goed nieuws voor iedereen die dan de zonsverduistering wil bekijken. Want die is goed te zien.
4: Nardin en Shanna. Distinct hoor je zo meteen naar Dave en Tams.

0: máš detektek.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: En een van ons twee was gisteren zeer onverantwoordelijk. Bij wie hoort dit verhaal? Daar gaan we zo meteen achter komen.
2: Ja, het is weer tijd voor dat spel waarbij jij moet raden wie van ons aan het liegen is en wie de waarheid spreekt. De vraag is natuurlijk, hoe did it?
3: Yes, en vandaag heb ik weer een verhaal van jullie gevonden. En die is best wel bijzonder. Het gaat over gisteren, want ik heb gisteren mijn kind urenlang opgesloten. Wauw, oké. Chanel, beginnen bij jou. Hoe is dat gebeurd?
2: Ja, ze was in de kast geklommen en ze bleef stil. Na een paar uur kwam ik erachter.
3: Oké, en Noordin, hoe trof je dan je kind daarna aan?
0: Slapend.
3: Oh, val nog mee. Oké.
0: Slapend.
3: Oké.
0: Ik heb gisteren mijn kind urenlang opgesloten. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Noordin, of bij Chanel? Doe dat even in de NPO Luister. Laat ook vooral weten waarom je denkt bij wie het hoort. Ik heb gisteren mijn kind urenlang opgesloten.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Ik heb gisteren mijn kind urenlang opgesloten bij Wie Hoort Dit Verhaal. En Amy die zegt, volgens mij heeft Chanel nog geen kinderen, dus dit is Noordin.
1: Farid die zegt, ik denk toch Noordin.
2: Jelise zegt, dit is sowieso iets voor mannen en wij vergeten altijd dingen, dus Noordin.
1: Nou, op onze Insta staat een poll, @Noordin en we volgen ons even. Nou, 61% van de mensen dacht Noordin en 39% van de mensen dacht Chanel.
0: Who did it?
3: Het was Chanel.
1: Oké, maar voordat ik ga vertellen wat ik ga doen, Noordin, je gaat niet die onzin doen van je kat is je kind niet.
2: Ja,
1: dan heb ik er echt geen zin in.
2: Ja, maar je kat is je kind.
1: Dan ga ik het ook niet van. Mijn kat is gewoon mijn kind. Mijn kat is mijn kind. Ik zou doodgaan voor mijn katten. In ieder geval, mijn kat is. Ik heb een bed met lades.
2: Ja, inderdaad, je kat.
1: Mijn kind. Ik heb een bed met lades en mijn kind is erin gekropen terwijl ik dat niet door had. En ik hoor nog een beetje zo'n gekrap in mijn kamer. Ik denk, ah, ik word gek. En een paar uur later, helemaal in de stress, buiten gekeken, onder alles gekeken. En toen dacht ik, het zal toch niet? En deed ik dat ding zo open en het was zo, miauw. Heel zielig.
2: Ach, wat zielig voor je kat.
1: Heel zielig voor mijn kind.

0: maar wat is
1: wat,
0: dit?
1: Wat heb je nou weer in de playlist gezet?
0: Ik doe dit niet. Dit gaat niet gewoon liegen. Vanzelf. Flex FM, DJ Rova.
1: Een of andere adlib van Ronnie Flex?
0: Ja. Is DJ Rova bitch?
1: Dat staat niet in de tune, toch? Ik ben even confused.
0: Ja, ofwel. Ja, het lijkt wel alsof hij of het iets over.
1: Is hij ons aan het hacken?
0: Ja, zo lijkt het wel in ieder geval. Dit zijn Spanker en Kevin, ja, en John F. Fraser inderdaad.
1: Misschien ook Ronnie Flex, we weten niet. Get money, want dat is

0: voor jou.
1: Als het zo begint met jou, dan dat is ellende, Chanel.
0: Nou, ik heb dus echt goed nagedacht gisteren. En ik had weer zo'n realisatie over het vreemdgaan. En ik dacht, die moeten we bespreken. Want wat doet een goede man als een vrouw vreemdgaat?
1: Oh.
0: Wat doet een goede man als een vrouw vreemdgaat? Zometeen gaan we het erover hebben.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nardin en Chanel. En Chanel met iets over...

0: Ja, Noordin, ga ik jou toch even hoofdheet maken? Want ik heb weer wat voor je. En je moet even goed luisteren, goed je oren open doen. Besef dit. Een goede man vergeeft zijn vrouw voor vreemdgaan.
1: Wat zeg je allemaal?
2: Noordin, Papi en Chanel. Mami.
0: Phoenix. Je hoorde mij gewoon heel duidelijk en je weet zelf dat het ook gewoon zo is.
1: Nee, het is niet zomaar.
0: Ik spreek alleen maar waarheid.
1: Kom met je theorie.
0: Oké, nou gisteren zag ik dus een TikTok van een dame dat haar vriend haar heeft vergeven omdat ze vreemd is gegaan.
1: Oh my god, man!
0: En het wordt nog erger, denk ik, in jouw hoofd. Want hij is zelfs zo'n goede man, hè, Noordin? Dat hij de bank in hun huis, waar ze seks op heeft gehad met een ander...
1: Nee!
0: Hij heeft gewoon een nieuwe bank gekocht samen met haar. Want hij vervangt liever de bank dan de vrouw. En toen dacht ik, wauw, echte alfa. Een echte alfa laat zich door zulke kleine dingen niet raken.
1: Dit is geen echte alfa,
0: doorgaan, focus.
1: Absoluut niet. Een echte alfa laat nooit zo in zijn eigen territorium zeiken.
0: Noordin is geen echte alfa, je moet niet naar hem luisteren, ik wel. Hij is niet gezeik. Dus jij bent zo...
1: Die man komt gewoon op zijn bank gewoon.
0: Ja, op zijn bank en heeft gewoon een nieuwe gekocht.
1: Nee, maar dit...
0: Want hij kon het niet aan dat het op die bank was gebeurd. En ik vind het volwassen.
1: Maar hoe kan je überhaupt het aan dat je wifi met iemand doet in jouw osso.
0: Jullie zijn minder emotioneel,
1: kijk, je moet niet komen praten over alfa shit, want dit, kijk.
0: Ik vind dat een goede man.
1: Je mag niet over iemands relatie oordelen en doen het allemaal op. En super knap van hem dat hij heeft vergeven. Heel knap en heel volwassen en dit en dat.
0: Maar wat zou jij doen?
1: Je kan gewoon niet terug als je deze disrespect met je laat gebeuren.
0: Kennelijk wel.
1: Als iemand anders in jouw veilige huis, jouw bank, waar je samen koopt.
0: Ja, maar daarom heeft hij toch een nieuwe bank gehaald. Je loopt te zeuren. Die bank is al weg.
1: Leuken met iemand anders? Nee, never,
0: ja, en hij
1: never,
0: heeft de bank
1: never.
0: Vervangen. Kijk, weet je, mannen zijn logischer.
1: Je kan beter dan gewoon
0: jullie
1: de vrouw
0: kunnen beter
1: vervangen,
0: nadenken. Ik als vrouw, ik ben emotioneel. Hormonen. Soms ga je als vrouw per ongeluk vreemd.
1: Nee,
0: en daar
1: Chanel,
0: kan je gewoon niks aan doen.
1: Je lult.
0: Een man die echt van je houdt.
1: Aan het doen. Je bent
0: blijf
1: aan het rage
0: bij je
1: baiten.
0: Als je vreemd gaat. Ik ben niet aan het ragebaiten. Ik vind het oprecht. In mijn ervaring, hè, 9 van de 10 mannen zijn oké ermee als je vreemd op hun gaat.
1: Met wat voor mannen ga jij?
0: Nee, ze willen niet de schande dat mensen weten die vrouw is op jou vreemd gegaan.
1: Ze hebben geen zelfrespect, die mannen.
0: Nee, dat is het niet.
1: Jawel.
0: Nee, het zijn echte alfa's. Ze zijn echte mannen die gewoon kleine dingen...
1: Waar jij mee gaat, zijn geen echte alfa's.
0: Nee, dat klopt.
1: Precies. Dankjewel dat je eindelijk dat je dat wel gewoon eerlijk
0: hebt. Nee, we waren geen echte alfa's, maar ik denk een goede man.
1: Nee.
0: Een goede man weet, je hebt gewoon snoepjes buiten.
1: Een man die zichzelf opoffert voor zijn vriendin, ja, die doet het. Maar een goede man die
0: dat is het enige waar je wat aan hebt.
1: En met waarde en laat zich nooit zo
0: behandelen. Dat zijn allemaal dingen die je niet aan jonge mannen moet leren, zelfrespect en zo. Gewoon een goede man. Vergeef zijn vrouw sneller voor vreemd gaan. Drop het in de NPO Luisterapp. Wat vind je daar nou van?
1: Ja, wat is dat? New music. New music.

0: man vergeeft zijn vrouw als ze vreemd gaat.
1: Voor de duidelijkheid, dit is niet mijn stelling. Dit is Chanel haar stelling. Belachelijk.
0: En we vroegen aan jou, wat vind je ervan? Nou, Donovan stuurde een memo.
1: Ja, er zijn heel veel reacties binnengekomen. Wat zegt Boyo? Ik ga even snel de memo van
0: Boyo zegt,
1: erbij halen.
0: Die schop ik gelijk de deur uit, terug naar je moeder. Nou, domestic violence hoeven we niet gelijk naartoe te gaan, hè, Boyo? Dat vind ik heftig.
1: Donovan zegt het volgende.
2: Een goeie man, die vergeet zijn vrouw, wanneer die voor hem gaat, is een domme man. Is een man die geen vrouw kan vinden.
0: Maar hij heeft een vrouw en hij blijft bij die vrouw. Dat is toch mooi. Echte liefde.
1: Jermaine?
3: Noordin bro, dit kan toch niet? Kijk, als een man vreemd gaat is het lust. Dat is gewoon een feit. Maar als een vrouw vreemd gaat is het puur uit liefde. Een vrouw doet dingen uit gevoel en een man niet.
0: Nee, maar dat klopt. Daar heeft hij helemaal gelijk in. En dan moet je als man, als een vrouw vreemd gaat, ook gaan nadenken.

0: wat heb ik fout gedaan dat mijn vrouw iets voor andere mannen voelt? Moet je echt over nadenken. Echt goed.
1: Ja. Ja. Oh. GGZ, jullie hebben er echt eentje losgelaten hier, hoor.
0: Nicky stuurt een voice memo.
2: Oh. Sorry, Chanel.
1: Nee, we gaan, ja, Nicky zei, hè?
3: Chanel, jij bent echt gek. Maar echt gek, gek. Als zij mij zo'n goede man vindt, hè? Zoals jij zegt, een goede man, een goede man. Als zij mij zo'n goede man vindt, waarom zou ze dan überhaupt vreemd gaan?
0: Nee, misschien ben je een goede man.
3: Kansen opdonderen, per direct eruit, met de bank erbij.
0: Ja, dan heb ik een bank en de man met wie ik vreemd ga. Nou, dan kan ik naar zijn huis met de bank. Eigenlijk alleen maar voordelig.
1: Melissa dan.
2: Sorry Chanel, maar ik zit in de wasstraat naar jullie te luisteren. En nee man, nee, dat vreemd gaan, moet je gelijk oprotten man. Nee. Gewoon nee.
1: Hoor je het nou, Chanel? Hoor
0: ja,
1: je nou?
0: Ja, ja. Ik hoor alleen maar ja.
1: Die gedachten voor jou niet oké zijn. Hoor je hoe goed het is dat wij zeg maar jouw dagbesteding zijn hier bij de radio, zodat je je wilde gedachten met ons kan delen en dat je dan kan horen dat het niet normaal is. Ja, nee, is niet normaal.
0: Nee, jullie derde oog is niet open. Mijn derde oog is wel open. Al die mannen hebben met veel oestrogeen gedronken in dat water en daarom doen ze nu zo emotioneel. Soufiane, die denkt logisch. Een bankstel zal voor hem voordeliger zijn geweest dan een scheiding.
1: En daarom moet je nooit...

Zometeen gaan we onze Hollandse banger echt leven inblazen. We gaan samen met jou weer een stapje verder om een Hollandse banger à la Phonics te maken. En ik heb hulp geregeld. Hoe dat zit, hoor je zometeen. En ik heb weer je hulp nodig.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Vastgoedbeheer.nl. Your city, your sound.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.af.nl. Ja toch? Beta.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Over iets meer dan een uur is de zonsverduistering. De eclips is in Spanje volledig. En daarom zijn er veel toeristen naartoe gekomen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
1: Ja, zeker. Het zijn mensen die... Ik heb mensen gesproken uit Italië, zelfs mensen uit Canada gesproken. Duitsland, er zijn ook wat Nederlanders aanwezig. Dus ja, er is echt heel veel gereisd om hierheen te komen, zeker.
0: Ja, en heb je nou geen eclipsbril kunnen vinden, dan is er nog een alternatief. Je moet er wel even voor knutselen, legt verslaggever Jeroen Gortworst uit.
2: Je hebt een doos nodig. En wat we gaan doen is een camera obscura maken. Je snijdt uit een doos twee gaten en over één gaat dan een stukje aluminiumfolie waar je een heel klein gaatje in prikt.
3: Zo.
2: En als je dan de zon in je rug pakt, je kijkt door het kijkgat en dan zie je op dat bioscoopscherm zie je een zonnetje. En kan je op die manier dus heel goed die zonsverduistering volgen.
0: Een brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij het bestrijden van een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het bestrijden van de brand kwam de man onder een brandweerwagen terecht. Hij werd toen naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter. En vanochtend is hij overleden. De Europese Unie komt met ruim 2 miljoen euro aan noodhulp voor Colombia. Er was maandag een zware aardbeving. Het geld is bedoeld voor basisbehoeften van slachtoffers die bijna niks meer hebben. Er zijn nu zeker 250 doden geteld. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. En vanavond strijden Paris Saint-Germain en Aston Villa om de Supercup. En dit keer zijn de ogen niet gericht op bijvoorbeeld de Franse superster Dembélé of de Engelse spits Watkins, maar op de scheidsrechter. Dat is de Somaliër Artan. Die werd vlak voor het afgelopen WK voetbal geweigerd door Amerika. Dat zegt verslaggever Dien van het Laar.
4: Hij zou banden hebben met vermeende terroristen in Somalië. En dus heeft Amerika, het ministerie van Buitenlandse Zaken, hem toen zeg maar intreden ontzegd en heeft hij geen wedstrijden op het WK gefloten en zag hij zo zijn WK-dromen uiteenspatten voordat hij goed en wel begonnen was.
0: De Europese voetbalbond UEFA vond dat besluit zo onterecht dat ze Artan hebben aangesteld voor de Supercup-finale. Die begint vanavond om 9 uur. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Vanavond helder. En dat is goed nieuws voor iedereen die dan naar de zonsverduistering wil kijken, want die is goed te volgen.
5: Jij en ik gaan een Hollandse banger maken.

0: dacht van, hé, die zomerhits zijn allemaal op naam van Hollandse bangers. Moeten wij daar niet iets mee doen samen met jou? En ik zei, als er genoeg reacties zijn, als het genoeg leeft, dan wil ik dat wel doen. En Chanel, de MVL Luister-app, die ontplofte.
1: Ja, we hebben zoveel dingen binnengekregen. Het moet natuurlijk wel een beetje op Sofonics en zo, maar...
0: Juist.
1: Het was echt, mensen voelden dit
0: maar,
1: echt.
0: Oké, we hebben dus de opdracht gekregen. Ga dat maar maken dan samen met jou. En ik heb iemand geconnect. Die is verantwoordelijk voor deze Hollandse hit. Een van mijn favorieten. Komt-ie!

0: Hey,
1: ja, met mij gaat het goed, maar met jou gaat het ook goed. Want ik zie echt dat jij de ene na de andere hit aan elkaar aan het schrijven bent.
0: Nou, ja, het gaat wel lekker, ja. ik mag niet klagen.
1: Ja, wat wel leuk is, wij hebben in februari met elkaar in de studio gezeten. Had ik een schrijverskamp, sindsdien heb ik hartstikke leuke klik met jou. En ik zie jou gewoon voorbij komen. Jij bent tekstschrijver. Even voor de mensen die dat dus niet kennen. Wat doe jij dan?
0: Nou ja, ik zit 5 dagen in de week zit ik in de studio en ben ik voor artiesten ben ik liedjes aan het schrijven. Dus onder andere ook voor Sander Kwarten, waar ik samen met Lex Kaarthuis en Luc van der Braak Tapsluit Tiguan heb gemaakt. En dat is waar ik mee bezig ben.
1: Ja, je bent gewoon non-stop bezig met eigenlijk liedjes voor andere mensen aan het schrijven. En dat begint nu allemaal goed te vallen. Ik wil even weten, want wat is nou zo'n succesformule bij een Hollandse gloriebanger, zeg maar?
0: Ja, die is er eigenlijk niet. Kijk, als er een succesformule zou zijn, dan zou iedereen in de muziekindustrie miljonair zijn ondertussen. Het is vooral, en dat heb ik gemerkt, heel veel plezier hebben in de studio. Heel creatief zijn en iedereen ook de ruimte geven. En dan valt het vanzelf. En uiteindelijk is het zo, kijk, het publiek bepaalt. Hè? Het is altijd een gok voor schrijvers en muzikanten. En als het dan zo valt, net als de Taps uit Tijuana, die nou heel goed aan het gaan is, ja, dan is dat alleen maar mooi.
2: Maar je weet toch, Hollandse glorie, het is nu echt populair. Populairder dan ooit, ook bij de jongere generatie. Hoe komt dat?
0: Dat is iets van het laatste half jaar of jaar, zeg maar. Dan is echt feestmuziek niet meer weg te denken. Ik denk ook dat dat komt nu. Kijk, er is ook een hele nieuwe garde opkomst. Je ziet het met Damien van Os, Diamant de Ring, heb ik ook geschreven.
1: Ja, dat is echt prachtig. Want zeg maar, alle namen die jij noemt, al onze luisteraars, die hebben echt geen idee.
2: Ik kijk
1: dat,
2: echt gewoon.
1: Chanel, die kijkt echt zo heel twijfelachtig. Dus dat is juist leuk. Omdat ik dacht van, ja, het is heel Nederland aan het overnemen. Ons bereikt het toch niet. Misschien kunnen we een soort van Funnix Hollandse pokoe maken. En alle luisteraars, die zijn ook heel enthousiast.
0: Ja.
1: Maar Daniel, kijk, jij bent hitschrijver.
0: Hitschrijver wil ik ook wel niet zeggen.
1: Ja, ik zeg het wel gewoon. Jij bent gewoon een hitschrijver. Wil jij ons helpen hiermee?
0: Bro, tuurlijk, man. Wat denk jij dan? Februari is al veel te lang geleden. Wij moeten weer de studio in.
1: Oké, Daniel. Ik heb input gekregen van de luisteraar. Die wil ik aan jou voorleggen. En dan denk je dan dat je daar misschien al iets mee kan, misschien zometeen?
0: Het ligt eraan wat er is ingestuurd, zeg maar.
1: Oké, nou, ik ga het zo meteen aan je laten horen. En dan kunnen we misschien een beetje gaan brainstormen met alle input van de luisteraar. Dus als je al zit te luisteren nu. Wij gaan zo meteen met Daniel een opzet maken om een Hollandse banger te maken. In ieder geval de inspiratie ervan. Heb je nog thema's, ideeën, woorden,
2: leuke zinnen,
1: gekke dingen die jij terug wil horen? Laat dat dan weten, want we gaan gewoon met elkaar de hitlijst overnemen. Daniel, tot zo, hè?
0: Tot zo, please. I like to move it, move it. I like

0: ga ik je gewoon uitleggen, want op een of andere manier is deze sound helemaal aan het overnemen. Elk festival, elk feestje waar het komt, je hoort dit overal, de hitlijsten bestormen het. Maar wij leven natuurlijk in onze Funix.
1: Ja, jij zegt alles gaat viral. Ik heb het zelf niet helemaal meegekregen, behalve die ene zonnebanktune.
0: Maar... ja, maar het is gewoon echt, dit is nu gewoon wat hard gaat. En ik dacht, misschien moeten we gewoon een Funix tune, maar dan op een Hollandse manier maken. En we hebben Daniel aan de lijn. Daniel is tekstschrijver en heeft al meerdere hits op zijn naam. Ja, ik vind hem een hitschrijver, hij noemt zichzelf nog niet zo. Maar Daniel, jij hebt wel gezegd dat je ons wil helpen, toch?
2: Tuurlijk, absoluut.
0: Wij gaan dan samen de studio in. En weet je wat wel echt tof is? We zijn er al een weekje mee bezig. Heel veel luisteraars zijn hier ook heel invested in. En die hebben dus allemaal, hoe heet het? Lines en thema's opgestuurd.
2: Zal ik
0: even een paar doen?
2: Doe maar.
0: Donovan die zegt, met mijn shooters in Marbella is wel leuk om erin te verwerken.
2: Met je wat?
0: Shooters.
2: Oh, ik verstond scooters.
1: Dat kan ook.
0: Weet je wat het zijn, shooters?
2: Wat zeg je?
0: Weet je wat shooters zijn?
2: Vertel.
0: Ja, dat zijn je hitmans. Je hitmans.
2: Die heb ik niet, dus nee. Die vallen af.
0: Kunnen we wel regelen, hoor. Dan zegt Ali, met knalpijpen op Witte de Wit. Ja, Witte de Wit is een hele bekende straat in Rotterdam. Waar altijd
1: mannen rijden om vrouwen te kijken. En dan gaan ze met die auto...
0: Dames!
2: Oké. Alright, ja.
0: Nora zegt, onsportief op Mambo. Dat is een beetje onsportief gedrag op Mambo Beach op Curaçao.
2: En wat bedoelen ze daarmee?
0: Ja, onsportief is eigenlijk een beetje uitgaan, fout doen. Een beetje een tafel bestellen, spenden. Een beetje onsportief, een beetje fout eigenlijk.
1: Ja.
2: Hey, maar die vind ik wel leuk.
0: Hoor je daar dan al iets op?
2: Ja.
0: Onsportief op Mambo.
2: Sportief van Mambo. Zakken vol munitie voor mijn Rambo.
0: Die schrijven we op. Dat is de eerste lijn van onze Hollandse banger. Wat is een onsportief op Mambo?
2: Zakken vol munitie voor mijn Rambo.
1: Dit wordt de gouden. Dit wordt de gouden plaats.
0: Daniel, wanneer heb je tijd om de studio in te gaan dan bij mij?
2: Hoe zit jij? Laat me even checken, maatje. Hoe zit jij? Ik heb het druk.
1: Ja, je bent heel druk.
0: Kom op.
2: Hoe zit jij? Jezus. 18 augustus.
0: Ik ga hem erin zetten. 18 augustus. Zakken vol onsportieve Mambo. Zakken vol munitie voelen me net als Rambo. Ik zie je dan, maatje.
2: Dankjewel, vriend. Dankjewel, man.

0: Zometeen kom je erachter als ze je scheten inhoudt of ze via je mond eruit komen.
1: Salud, mami.

0: hart of vanaf de start.
1: Als je je scheten inhoudt, adem je ze uit.
2: Wilde Weetjes.
1: Ja, dat gaan we deze week onderzoeken samen met jou in Wef's Wilde Weetjes. Nou, gisteren hebben we het zelf getest. Noorden heeft bruine bonen gegeten, al zijn scheetjes ingehouden en hij mocht lekker in mijn gezicht ademen. Nou, het rook niet heel bijzonder, dus vandaag gaan we echte experts opzoeken, de medische wereld. En ik zeg je eerlijk, de kans is groot dat we misschien vandaag antwoord gaan krijgen.
3: Nou, misschien, we gaan gewoon vandaag antwoord krijgen. En we spreken zometeen met maag, darm en leverarts Erik van Helden. Hij kan je alles vertellen als het gaat om scheten, inhouden, scheten, ruiken, scheten, laten. Alles over scheten.
2: No music. Nieuw op Funnies.
4: Victoni. Slick. Your city.

0: je scheten inhoudt, adem je ze uit.
1: Wes Wilde Weetjes.
0: Dat onderzoeken we deze week in Wes Wilde Weetjes. Ja, hoe werkt het eigenlijk in het lichaam? Stoot je het uit via de mond of gebeurt er dan iets anders? Iemand die daar alles van weet is een arts zoals dokter Erik van Helden. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
3: Ja, waarom scheten wij mensen? Waarom laten wij scheten?
2: Nou, scheten, dat is eigenlijk iets heel natuurlijks. En dat is ook een onderdeel van onze vertering. Want de bacteriën in de dikke darm, die helpen mee verteren. En daarbij komt allerlei gas vrij. Dat zijn scheten.
0: Nou, soms ben je niet in de gelegenheid dat je ze kan laten. Dan hou je ze in. Maar wat gebeurt er dan in je lichaam?
2: Nou, de meeste van die scheetjes die gaan dan gewoon weer wat hoger in de darm, in de dikke darm. En die komen later weer gewoon naar buiten.
3: Ik moet er nu één laten. Zal ik het doen of zeg je beter niet?
0: Nee, doe maar. We zitten toch in een afgesloten ruimte.
2: Ik zou het ook gewoon doen.
3: Gedaan. Ja.
0: Het was een stille.
3: Ja.
2: En een klein gedeelte wordt ook heropgenomen van het gas in het bloed uiteindelijk.
0: In het bloed? Dus er zit ruft in mijn bloed.
3: Dat klinkt wel echt niet goed. Als je dus je scheten inhoudt, gaan die gassen terug in het bloed. Dat klinkt wel echt niet goed hoor.
2: Ja, dat is gewoon natuurlijk. In je bloed zit sowieso CO2.

0: echt.
1: Dus het is niet erg?
0: Het is niet zo erg. En een heel kleine fractie kan je inderdaad ook uitademen.
2: Wacht, daar komen we zo op. Ja, want ja. Gisteren heb ik het getest. Ik heb bruine bonen gegeten en heb mijn scheten ingeademd. Sorry.
1: Scheten heb je ingehouden.
2: Ingehouden, niet ingehouden.
1: En toen heeft hij van tevoren in mijn gezicht geademd. Nou, dat rook tandpasta fris. En ja, toen aan het einde... Ja, het rook niet naar scheet. Het was niet heel vies. Is het een bevinding die klopt, volgens jou?
0: Ja, dat klopt ook wel, want het is maar een hele kleine fractie. En daarna zijn het stinkende stuk van de scheten, dat zijn met name de zwavelzuurverbindingen. Ja, en dat is maar zo'n kleine fractie, dus dat ruik je eigenlijk niet.
2: Maar wacht even, ja, jij zegt dus wel, als je je scheten inhoudt, dan adem je wel uiteindelijk een gedeelte uit van die scheten.
1: Maar het stinkt niet.
0: Nee, het wordt allemaal afgebroken in kleine onderdeeltjes en die adem je dan weer uit. En dat is niet waarneembaar en meer stinkend.
2: Maar het is dus wel waar, dus als je je scheten inhoudt, dan adem je ze uit, alleen je ruikt het niet.
0: Ja, het is maar een heel klein gedeelte, want het meeste laat je uiteindelijk later als scheetje weer naar buiten gaan.
1: Nou, ik denk dat we het antwoord dan hebben. Toch?
0: Ik denk het ook.
2: Ja, wauw.
1: Het is waar. Weet je van deze week.
2: Wel een hele kleine gedeelte waar je dus niks van merkt, maar het is dus waar.
1: Je ademt ze wel uit, alleen je ruikt er niet zoveel van. Hey Erik, dank je wel voor je tijd, hè.
0: Graag gedaan.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
9: It's cold.

0: It's complicated at funnix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
8: Wat is dit heftig.
7: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
9: Waar zijn we beland? Ik draai door.
7: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 8:10 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
1: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
0: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Zometeen with the MC, maar is Robi K.A. en Jade Lauren. Dit is hoog.

0: Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij de show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond weer heel wat leuks. Maar eerst, als je dit nog niet weet, dan leef je echt onder een steen. Ja, de zon verdwijnt vandaag bijna helemaal achter de maan. Oftewel, er vindt een zonsverduistering plaats. Ja, en niet zomaar één, nee, de grootste sinds 27 jaar geleden. En die begint over 6 minuten precies, om 7:15. Nou, als je nu denkt, oh my god, sick, ik moet dit zien. Ja, let dan wel op, want je kan dus serieus schade aan je ogen oplopen als je daar gaat naar lopen kijken. Ja, je kan het alleen veilig checken met een eclipsbril, heb ik online gelezen. Dus niet met een normale zonnebril. Ja, die eclipsbril die heb ik zelf niet, dus dat is jammer. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het met jou zit. Ga jij zo meteen kijken? Heb je een bril aangeschaft? Of heb je een kijkdoos aangemaakt? Ga je er echt even een momentje van maken op een bijzondere plek? Of denk je, ja Naomi, dit boeit me toch helemaal geen ene reet? Laat het me even weten in de NPO Luisterapp.
1: How do you guys have so much aura? It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk. Hey.

0: Adam Borch, Streef, Kind of Music, Orso en Mau hier bij Funix.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, het is nu 17 over 7, dus as we speak is de zonsverduistering langzaam aan begonnen. En ik vroeg net aan jou, ga jij zometeen oftewel nu kijken? Heb je misschien een bril aangeschaft? Heb je een kijkdoos gemaakt? Ga je er echt even een momentje van maken? Of denk je, ja, het boeit me niet? Nou, ik kon me van alles laten weten in de NPO Luister-app. En ik zag een aantal dingen binnenkomen. Bijvoorbeeld Lisa die zegt, ja, ik heb speciaal een bril besteld al weken geleden. Lisa, hartstikke slim, want die brillen waren volgens mij echt nergens meer te vinden. En Brian heeft dat geweten, want die laat weten, ja, die brillen waren echt nergens meer te krijgen. Dus helemaal kut, ik kan niet kijken. Brian, ik heb dus online gezien dat je dus ook een soort van kijkdoos kan maken. Pin me er niet op vast, maar doe even googelen, want dan zie je wat ik bedoel. En Jamie die zegt, ja, wij zijn er speciaal voor naar het strand gegaan met een vriendengroep. Drankjes mee, kleedje, echt een uitje ervan gemaakt. Hartstikke gezellig. Ja, Sam en ik die zitten in de studio, dus wij krijgen natuurlijk niet helemaal mee. Maar je kan ons van alles altijd sturen in de NPO Luister-app. Want ik wil het toch wel een beetje meekrijgen. Want ik zag dus dat pas in 2081 weer zoiets gaat gebeuren. Dus het is best een bijzonder moment. En denk je, ja, ik ben nog aan het werk, heb nu geen tijd, geen zorgen. Want om 11 over 8 is het hoogtepunt. Dus wie weet kan je nog even van dit spektakel meegenieten. En zoals ik al zei, ik geniet ook hartstikke graag met je mee via de NPO Luister-app.

0: Storm Ziano duwt je speakers met 24 Hours.
1: The Block met Naomi.
0: As we speak begint de maan langzaamaan voor de zon te kruipen. En dat bracht mij bij de vraag, welke tune past volgens jou goed bij de zonsverduistering? Denk bijvoorbeeld aan de Waterkant van Broederliefde, omdat je bij het water gaat kijken. Of aan Voorzichtig van Zoë Tauwran, omdat je voorzichtig moet zijn met je ogen. Nou, misschien heb jij wel een veel betere. Stuur jouw favoriete tune naar mij in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: Jonna Fraser en Jayon on the Block. Dit was Panna.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, de zonsverduistering is in volle gang. Om 11 over 8 is die op zijn hoogste punt. En daarom vroeg ik aan jou welke tune volgens jou het beste bij een zonsverduistering past. Ja, CM heeft denk ik wel echt een van de betere gevonden voor vanavond, namelijk deze. Zij zegt in de NPO Luister-app, ik ga voor Blinding Lights van The Weeknd. CM vind ik een hele goeie.

0: Broederliefde en Lil Kleine met Waterkant.
1: The Block met Naomi.
0: Als jij denkt aan schilderijen, dan denk je misschien aan een Rembrandt of een Van Gogh. Maar wat nou als je Femke Louise of de jongen van...
2: Val van de trap af. Oei.
0: ...op een schilderijtje hebt staan. Wat nou als dat op je schilderij staat? Ja, dat is even wat anders. Nou, er is iemand die dat dus echt doet. Meer hoor je zometeen.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Yo Rotterdam, van 17 tot en met 23 augustus...

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
5: Hermanos! Ja.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Rush and Rauw, Alejandro en Wizkid. Maar eerst Dior, dit is Go Mama.

0: Heet je echt zo?
1: Ja. Saas.
2: Hoeveel?
1: Saas.
2: Saas.
3: Ik doe niet meer mee. People.
4: Ja, iedereen heeft wel zo'n meme of viral video die je meteen herkent zodra je hem ziet. Maar wat nou als je die meme niet alleen doorstuurt naar je vrienden, maar er gewoon een schilderij van maakt? Nou, de Utrechtse kunstenaar Bowien doet precies dat. Zij maakt kunst van iconic Nederlandse memes en virals en noemt memes eigenlijk de pop art van onze generatie. Hey Bowien, welkom on the block.
5: Dankjewel.
4: Wat leuk dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Hey, ik vind het echt super cool wat je doet. Hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om memes te gaan schilderen?
5: Ja, ik zou dit jaar gaan afstuderen. En ik had gewoon geen idee wat ik nou moest gaan maken. Het was echt, oh, en ik moet iets met bijzonders komen. En het moet er goed uitzien. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik ga even pauze nemen. Ik ga gewoon even op mijn telefoon en ik scroll door TikTok. En ik zie, dit is Tenerife bij nacht. En ik dacht, wauw. Hier moet ik een schilderij van maken.
4: Ja, want Tenerife bij nacht, even voor de mensen die het niet weten, een kleine reminder.
6: Hallo. Hallo, dit is Tenerife bij nacht.
4: Ja, en wat was het nou hier aan dat je dacht, ja, hier moet ik wel mee maken?
5: Ja, de gezichtsuitdrukkingen, hoe ze erbij stonden met die achtergrond. En dat ze helemaal naar Tenerife zijn gegaan om Nederlands te eten. Hilarisch, echt fantastisch. Dus dat moest vastgelegd worden.
4: En was dat dan de eerste die je had gemaakt en dacht je toen ik moet doorpakken? Hoe is dit gegaan?
5: Ja, nee, dat was wel echt de eerste. En daarna dacht ik, oh, ik kan hier nog zoveel mee. En er zijn zoveel mooie video's van Nederlandse memes die allemaal een schilderij verdienen. Dus ik ben voorlopig nog wel even bezig.
4: Ja, geweldig. Hey, want wanneer is een meme iconic genoeg om geschilderd te worden, vind jij?
5: Ja, hij moet herkenbaar zijn en er moet echt een goede overdreven gezichtsuitdrukking bij zijn. Want dat maakt het extra grappig om het te schilderen. En ja, hij moet ook gewoon grappig zijn.
4: Ja, zeker. Heb je een favoriete meme of een favoriete schilderij van jezelf?
5: Dat vind ik lastig. Ik denk qua schilderij dat Wilco en de leugendetector misschien wel mijn favoriet is.
4: Ja. Ja. Geweldig. Heeft Wilco er ooit op gereageerd?
5: Ja, ja. Nee, hij vond het heel leuk. Dus dat was ook echt heel erg fijn om te horen. Altijd leuk als mensen het ook zelf leuk vinden.
4: Ja, want jij hebt natuurlijk ook wel eens gehoord dat iemand het niet zo leuk vond. Het stel van Tenerife bij nacht waar we het net over hadden. Wat is daar gebeurd dan?
5: Ja, nee, die vonden het dus niet zo fijn. Ik was eigenlijk gewoon, ik had het schilderij geplaatst op TikTok en ik had het geplaatst op Instagram. En toen kreeg ik een bericht van een van hun vrienden. Of ik het alsjeblieft offline wilde halen. En toen had ik gezegd, nou, ik wil liever dat ze mezelf een berichtje gaan sturen.
4: Ja.
5: Nou, ik kreeg meteen een bericht. Binnen 24 uur moet het eraf gehaald worden. Anders gaan we actie ondernemen. En toen heb ik het er ook netjes afgehaald eerst. Want ik wilde eerst even uitzoeken, kan dit wel? Want ik was wel heel trots op dat schilderij. En ik vond het echt een heel mooi schilderij zelf. Maar ja, ik heb hem uiteindelijk toch weer online gegooid. Ben erachter gekomen dat het wel kan. En ja, het is jammer dat ze hem niet leuk vinden. Dat is erg, ja, het is gewoon
4: maar
5: jammer.
4: Waarom vinden zij dat niet leuk? Hebben ze dat gezegd?
5: Niet specifiek waarom. Volgens mij vond ze het gewoon niet leuk. Volgens mij zijn ze sowieso niet zo heel blij dat die video zoveel groter is geworden dan de bedoeling was.
4: Ja, nee, dat is jammer denk ik dan. Hey, maar heb je nu dat je dan van tevoren toestemming vraagt dan aan de bekende mensen op de memes die je schildert?
5: Ja, meestal wel. Sowieso als het om minderjarigen gaat, altijd vraag ik toestemming. Maar als het om echt bekende mensen gaat, zoals Femke Louise, die heb ik geschilderd. Ja, dan heeft het ook geen zin om toestemming te vragen, want daar kom ik nooit mee in contact.
4: Nee, nou ja, wie weet.
5: Misschien.
4: Ja, wie weet,
5: misschien ooit.
4: Hey, kunnen wij uiteindelijk ook een schilderij van jou kopen? Want ik zou namelijk best wel graag een schilderij van José van Schiphol boven mijn bank willen hebben. Lijkt me heerlijk.
5: Oh, queen. Ja, ja uiteindelijk queen. Is het de bedoeling dat ze te koop komen te staan. Maar ik moet eerst nog even afstuderen.
4: Ja, want hoe gaat het met afstuderen?
5: ja, spannend. Ik had eigenlijk al afgestudeerd moeten zijn, maar ik heb een herkansing volgende week.
4: Oké, nou, succes Bowien. Ja, wij duimen voor jou.
5: Dankjewel.
4: Hey, en super bedankt dat je er was.
5: Dankjewel.
4: Ja, en ben je nou benieuwd hoe de schilderijen eruit zien? Je kan het zien en Bowien volgen op haar Instagram, Bovienna. Dus ja, dat gaan we allemaal doen.

0: Justin Bieber on the block. Dit was Peaches. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blog zoals je hoort bij Phonics. Wat leuk dat je luistert. Dit is Issy SB en Luke Leijnen met Even te dronken.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Dan The Block met Lala.
1: The Block met Naomi.
0: Veel mensen zien schaken als iets sufs, maar van die denkwijze willen Matthijs en Julie van Shared Obsessions af. Ja, zij brengen mensen bij elkaar door middel van, ja, je raadt het al, schaken. Nou, onze reporter Bradley checkt hoe zo'n avond eraan toe gaat in Rotterdam. Luister maar even mee.
2: Ik vind het heel erg leuk dat het een sociaal event is waar eigenlijk alle niveaus samenkomen om een klein potje te schaken. En dat met een pilsje en lekker warm weer, die combinatie is wel heel erg leuk.
0: Meer hoor je zo meteen na Fresh en KM. Dit is Ben.

0: 嗨。
1: Met Bradley. Ik ben nu dus onderweg naar de Bakkeliet in Rotterdam. Want daar wordt vanavond een schaakavond georganiseerd. En ik zal je zeggen, het klinkt leuker dan het eigenlijk klinkt. Maar ik ga je meenemen, dus let's go.
2: We zijn hier nu met 80 mensen.
3: Ja.
2: Die een schaakobsessie hebben. En die het voornamelijk thuis doen. Maar nu eigenlijk gewoon in het echte leven bij elkaar komen. Elkaar leren kennen. Van elkaar leren. Juist weer een soort van als doel gewoon in het echte leven met elkaar zijn.
3: We zijn allebei ontwerpers, dus we zijn altijd heel veel bezig met hoe kunnen we nou iets maken waardoor mensen eigenlijk zich blijer voelen in die end. En we zagen gewoon dat mensen gewoon het veel lastiger vinden om in het echt met elkaar te verbinden. Hij praat echt tegen ieder stoplicht, dus dat is eigenlijk het voorbeeld van waarom we dachten van hoe kunnen we nou zorgen dat zo'n sfeer wordt gecreëerd zodat iedereen een beetje die vibe heeft. En we geloven erin dat een obsessie, dus iets waar je al zelf al aan verbonden bent, daar gewoon heel erg bij helpt. Een
4: soort van schaakgathering met z'n allen eigenlijk.
5: Ja, ik ben aan het schaken hier bij Shadow Obsessions.
6: Ik ben aan het schaken.
4: Voor mij is het een beetje een manier om een beetje met de community, want de schaakcommunity is niet zo groot in Nederland, om het een beetje te verbreden en te kijken waar mijn schaakniveau ligt. Dus eigenlijk dat voor mij.
7: Voor mij is het, ik ben net begonnen eigenlijk met schaken door hem. En dit is een goede manier om te kijken hoe ver ik ben. Dus eigenlijk op die manier.
5: Thuis op de computer, je weet niet met wie je speelt. Je hebt geen gesprek met diegene. Dus dit is echt wel veel gezelliger.
6: Nee, ik kom op het slechtste moment. Ik heb net verloren. Nee, dat was niet goed, maar ik liet mijn koningin inpakken, zeg maar. Dat is toch het belangrijkste. Ik vind het heel erg leuk dat het een sociaal event is, waar eigenlijk alle niveaus samenkomen om een klein potje te schaken. En dat met een pilsje en lekker warm weer, die combinatie is wel heel erg leuk dat ik om hier te komen.
2: Nou, ik denk op dit moment zijn er heel veel schaaktoernooien, waarbij het doel is om te winnen. En ik denk dat wij juist anti-toernooi zijn. Dus het idee is hier soort van echt dat het is vanuit de sociale insteek. Dat iedereen hier komt. We hebben heel veel beginners. Ik denk dat 2/3 van de mensen ook beginner is. Tot en met, zeg maar, mensen die wel vet advanced zijn. Maar dat mengt allemaal met elkaar, omdat het niet gaat om het winnen, maar veel meer van elkaar leren. En eigenlijk ook vooral om het gesprek over het schaakbord heen. En ik denk dat dat het leuke is van Checkmates. Daarom heet het ook zo. Dat het is om gewoon het gesprek te starten met elkaar. En juist die verbinding op te zoeken.
6: Soms moet je durven, hè, om ook alleen gewoon te gaan. Ik hoef niet... Nee, het is mijn tweede keer dit. Maar nu, tweede keer zie ik al heel veel bekenden. Dus dat maakt het dan ook gewoon wel weer makkelijker om binnen te stappen. Zeg maar.
4: Eigenlijk voor mij, omdat het een spel is wat je van jong tot oud kan spelen. En het maakt niet uit hoe oud je bent. Je kan altijd beginnen met schaken. En het verschil zit hem eigenlijk in het level wat je speelt.
7: Voor mij, om hier te zijn, voor mij vooral is het is mooi om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik zou nooit waarschijnlijk met deze mensen aan tafel zitten, behalve in deze setting, dus dat is iets moois. En ik sluit me aan bij wat hij zegt.
2: Dus als je wilt joinen, check het op Instagram, Shadow Obsessions. Of op onze website shadowobsessions.com. Of je obsessie nou is rondom schaken, rondom fashion, rondom muziek, rondom tekenen, poëzie. We gaan het allemaal bouwen, dus kom vooral langs.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij

0: RSC. The Block met Naomi. Nou, die zonsverduistering zit er zo goed als op. Laat me sowieso even weten wat jij ervan vond. Dat kan je doen in de NPO Luister-app. En Toto, die deed het al. Luister maar mee.
1: Weet je wat leukste is, Naomi, van deze hele zonsverduistering?
0: Nou?
1: Het trekt mensen bij elkaar. Ik ben een koerier bij een rundje draaien hier door de straten. En je ziet gewoon overal groepjes en mensen staan met één zo'n bril en delen.

0: mensen aardig. Dat is het leukste van deze hele zonsverduistering.
1: Ik vind dat zo lief en zo bijzonder. En in Rotterdam vindt er nog iets bijzonders plaats. Daar vertel ik je zometeen meer over. Maar eerst Katniss en Dior, dit is Nooit Goed.

0: Naomi.
1: We klappen Zuma in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzinplekken en die kassie ook.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Fanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Slagen doe je bij Rijschool Oscar. Voor schakel- en automaatrijlessen. Meld je nu aan voor een gratis intakeles op rijschooloscar.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. Gratis je motor nalaten kijken? Dat kan bij rijschooloscar.nl.
4: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyxFM.
5: Funnyx.
6: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app. Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
7: Funnyx Afro.
6: Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kust door petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt, dus... Het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafette goud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dat vind ik oh zo gezellig. Er is Idali, Roniflex en Frenna met Populair.

0: Je kunt een nieuwe taal natuurlijk leren uit een boek of in een klaslokaal, maar soms leer je een taal het beste door gewoon lekker te kletsen. Nou, dat is precies het idee achter Walking and Talking. Samen wandelen door Rotterdam, nieuwe mensen ontmoeten en ondertussen Nederlands leren. Oprichter Annelies kan ons daar meer over vertellen. Annelies, een hele goede avond.
1: Goedenavond, Naomi.
0: Goedenavond, hé. Hoe kwam je op het idee om Nederlands leren te combineren met wandelen?
1: Jeetje, nou ja, 7 jaar geleden was ik taalvrijwilliger bij de bibliotheek in Rotterdam.
0: Ja.
1: En toen ontmoette ik Masha en zij was toen net Nederlands aan het leren. En ze wilde heel graag heel snel goed Nederlands spreken. Mm-hmm. En als je in een klaszetting, in een klaslokaal zit met een docent, dat is echt anders dan dat je met locals praat. Dus ook als jij naar Spanje gaat of naar Australië. En je wil echt zeg maar de taal leren, dan is het beste om met mensen te spreken die daar wonen.
0: Ja.
1: Dus wij dachten, dat gaan we doen. En we zijn zelf allebei actief. Dus we houden heel veel van wandelen, fietsen, naar buiten gaan. En toen dachten we, dat gaan we al wandelen doen. Mm-hmm. Het was net nog voor coronatijd. En dus gingen we toen wandelen. En dan heb je ook geen hiërarchie, zodat je heel goed met elkaar kan praten.
0: Ja, supergoed. Want je zei net, wanneer je nieuw komt in Nederland, dat het gewoon belangrijk is om dan dus ook met Nederlands te spreken. Is het wat moeilijk voor nieuwkomers om met Nederlands in aanraking te komen?
1: Zeker, ja zeker. Dat horen we ook altijd terug, dat mensen echt heel blij zijn dat ze eindelijk een keer contact hebben met Nederlanders.
0: Ja.
1: Want waar ontmoet je ze? Ja, je hebt misschien Nederlandse buren of je gaat naar een Nederlandse huisarts. Maar verder blijf je heel erg in je eigen bubbel en ben je bezig met integratie en ga je naar een taalschool. En is het eigenlijk best wel lastig om contact te hebben met Nederlanders.
0: Ja.
1: Dus dat wordt heel erg gewaardeerd zeg maar, bij ons project, bij onze activiteit. Dat mensen denken, oh ja, nu ben ik eindelijk met de mensen van het land waar ik nu woon ook echt in contact.
0: Ja, is dat ook waarom het ook zo belangrijk is voor mensen die hier nieuw zijn om op deze manier Nederlands te leren?
1: Ja, deels. Omdat het gewoon echt fijn is om je thuis te voelen in een nieuwe stad, thuis te voelen in een land, dat je ook meer mensen kent. Dat zien we ook in Rotterdam, dat mensen die ervaren de stad ook echt als een soort groot dorp. Omdat je, als je op de fiets bent of je gaat ergens naartoe, dan zie je dus de mensen die je ook van de wandeling kent. Dus dat is heel fijn, heel positief. En mensen spreken ook buiten de wandelingen nog af. Dat ze soms koffie gaan drinken of naar het Phoenix Museum gaan.
0: Leuk.
1: Zo. Ja, heel leuk. En want als mensen, zeg maar, die komen weken achter elkaar en dan de gesprekken worden ook steeds, gaan wat dieper. En de mensen kunnen zeggen, oh, heb je examen gehad? Of hoe gaat het met dit? Of is je vrouw al bevallen? Dus dat komt allemaal voorbij. Maar het is ook fijn dat we lopen langzaam. Tijdens de wandeling praat je 1-op-1. En elk kwartier wordt er gewisseld. Dan heb je weer met iemand anders contact en daar heb je dan weer een praatje mee. En dat is gewoon heel fijn dat je op een laagdrempelige manier met fouten maken zo'n nieuwe taal kan leren spreken.
0: Ja, supergoed. En ja, het is ook best wel wat animo, want per avond komen er bij slecht weer 20 en bij goed weer 60 mensen op af. Ik vind dat echt
1: zeker
0: zo bizar dat zo goed loopt. Wat ontzettend leuk. Ja, jullie zijn nu ook inmiddels ook actief in andere steden. Wat hoop je dat er de komende tijd nog gaat gebeuren met Walking and Talking?
1: Oh jeetje, nou, we zouden het heel fijn vinden als steeds meer mensen erover weten.
0: Ja.
1: Want ook al zijn we nu 7 jaar actief in Rotterdam en we werken heel erg samen met de Lauwerskerk, met Phoenix, met de Bibliotheek, met allemaal best wel veel organisaties. Toch zijn er nog steeds mensen die het niet kennen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook, we zijn dus voor iedereen die Nederlands leert. Dus niet alleen de mensen uit Jemen, Syrië, die met een vluchtachtergrond hier zijn gekomen, maar ook mensen die als expert nu hier werken.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn we ook nog wat, soms wat minder bekend. Dus we hopen eigenlijk vooral meer mensen te kunnen helpen. Echt de komende jaren nog. En ook nog meer Rotterdammers die een hart hebben voor mensen.
0: Yeah.
1: Te vragen om mee te lopen. En zodat we nog meer verbindingen kunnen leggen en ontmoetingen kunnen realiseren.
0: Ja. Nou, Annelies,
1: en loop je zelf een keer mee, Naomi?
0: Nou, nu je het zegt, ik vind het best wel leuk om te wandelen. En ik hou ook wel van kletsen, dus ik denk dat ik dat maar moet gaan doen.
1: Nou, ideale combinatie.
0: Precies, ja, ik vind het geweldig. Ik hoop ook dat meer mensen zich aansluiten. En Annelies, super bedankt voor wat je doet en voordat je even wilde bellen.
1: Helemaal graag gedaan. Dankjewel, Naomi, en tot snel.
0: Tot snel. En lijkt het jou nou leuk om iemand te helpen met Nederlands leren en ondertussen nieuwe mensen te ontmoeten? Je kunt je aansluiten als deelnemer of vrijwilliger via de website van Walking and Talking of check de link op de Phoenix website.

0: Tommy.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Oh, wat een gezelligheid. En het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phanix gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zometeen door je speakers horen? Een classic, een nieuwe, een Nederlandse, een Engelse. Alles is welkom wat jij maar wil. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. Een memo vind ik leuk. Een berichtje vind ik oké. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil.

0: Deze boodschap. Be happy van Equals.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. En het is ook nog steeds request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. Ja, ik vertelde je net dat ik een berichtje oké vind, maar dat ik een memo extra leuk vind. Maar Nathan stuurt een berichtje met echt een banger van een tune. Het is persoonlijk een van mijn faves nu, dus ik kan het niet negeren. Hij wil namelijk heel graag deze horen. Dit is Sam Mimi.
2: Just can't see.

Het moment is aangebroken waarop wij als FunXFam advies aan elkaar geven. Dus heb je zelf een dilemma, stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lid of is het shit? En vandaag met Jasmine uit Amsterdam. Zij zegt, hey Naomi. Ik ben erachter gekomen dat mijn beste vriendin stiekem contact heeft met mijn ex. Ze zegt dat er niks aan de hand is, maar ik heb berichten gezien waarin ze duidelijk met elkaar flirten. Ik weet niet of ik haar moet confronteren of dat ik gewoon moet doen alsof ik van niks weet. Daarom vraag ik me af, is het lid of is het shit om mijn best friend aan te spreken omdat ze stiekem praat met mijn ex? Jasmine, aanspreken is echt nog het minste wat ik zou doen als mijn vriendin dat zou doen. Ben je helemaal gek geworden? Dat is toch niet meer jouw beste vriendin? Wat is dit voor belachelijke mes in je rugstekerij? Ik vind het heel bizar. Dus dat je überhaupt nog ergens de kracht en de peace kan vinden om niet met een helemaal lijf te gaan. Echt chapeau aan jou. Je ex is niet goed en je beste vriendin is niet goed. Dat is mijn harde mening hierin. Dus ja, ik denk of is het lid of is het shit om je best friend aan te spreken omdat ze stiekem praat met je ex. Dat is natuurlijk hartstikke lid. Spreek eraan, verwijder die meid, scheld er de tyfus in, wat jij wil. Maar nee, dat is niet oké. Dan ben ik erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lid of is het shit om mijn best friend aan te spreken omdat ze stiekem praat?

0: en weet je nu ik niet rustig zou blijven als ik nu Jasmine was?
1: The Block met Naomi.
0: Jasmine uit Amsterdam heeft namelijk een beste vriendin die stiekem contact heeft met Jasmine's ex. En daarom vroeg zij aan jou, is het lit of is het shit om je best friend aan te spreken omdat ze stiekem praat met je ex? Ja, in mijn ogen is dat niet eens een vraag, want wat denkt die beste vriendin wel niet? Maar ik was heel erg benieuwd naar wat jij ervan vond en dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Ja, dus Kevin zei, is het lit of is het shit om je beste vriendin aan te spreken omdat ze stiekem praat met je ex? Kevin zegt dat het lit is. Je beste vriendin weet precies wie je ex is en gaat dan achter je rug om met hem flirten. Ja, dat zou ik niet zomaar laten gaan. Helemaal mee eens. En Ryan zegt het is shit om te negeren. Dus het is lit om haar aan te spreken. Gewoon recht voor zijn raap vragen wat dit betekent. Geen drama, spreek haar gewoon aan. Ja, Ryan, dat is misschien wel goed. Want ik was helemaal ready als ik Jasmine was om een hele oorlog te starten. Maar inderdaad, spreek haar gewoon aan. Want ja, gezeik heeft niemand ook zin in. En je kan haar altijd gewoon ontvrienden natuurlijk. Verdiem die zegt, yo, lid om haar aan te spreken en lid om haar van een brug te tyfen. Zulke vrienden wil je niet hebben. Nou, daar val ik nog best wel mee. En er komt ook een memo binnen in de NPO Luister-app van 1987 NPO.
2: Oh.
0: Ja, ja.
2: Oh. Naomi, zeker wel shit. School kan toch niet? Je best. Hey, je bestie? Je hoort achter je te staan. En niet je kontje te naaien, letterlijk zonder vaseline. Nee man, als het je ex hebt, boeit me niet. Ga niet met mijn ex lopen flirten, vriend. Ola, ik zeg je eerlijk, ik ga haar kapot maken. Sla de dood? Oh. Nee, dat ook weer niet, maar dan ben je geen beste vrienden, man.
0: Ja. Dat ook weer niet inderdaad, figuurlijk doodslaan. Want geweld, dat vinden we natuurlijk niet oké. Okay. Maar die vriendin van jou, Jasmine, die is inderdaad niet goed bij haar hoofd. Nou, ik denk dat het hartstikke duidelijk is als ik kijk naar wat de NPO Luisterapp zegt, wat de Phonix Fam zegt. Als de vraag is, is het lit of is het shit om je best friend aan te spreken? Omdat ze stiekem praat met je ex, vinden wij dat allemaal lit. Maar ik moet zeggen, de tip van Ryan, om geen drama te schoppen, maar gewoon recht voor zijn raap vragen, wat betekent dit? Gewoon aanspreken, dat is wel de meest volwassen tip. Dus Jasmine, ik zou vooral naar Ryan luisteren.

Phonics. Ja, je hoorde ze met Toxic. On the block met Naomi. Ja, het is bijna 10 uur, dus je weet wat dat betekent. Het einde van de blok voor vandaag. Ik vond het hartstikke gezellig, ik hoop jij ook. En als je dat ook zo vond, nou waarschijnlijk wel. Geen zorgen, want Phonics gaat nergens naartoe. Phonics Vibe staat voor je klaar. En morgen, dan check ik je gewoon weer. Maar eerst Henkie T en KM. Dit is R&B Shit.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: CV.nl en socials voor alle info.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO Luister app. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood via de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: De FOMO Show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
5: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
1: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
2: Het was echt fantastisch. Ja, onbeschrijfelijk.
3: Hoe vond jij het?
4: Ja, het is niet beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
0: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood, wij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
12: Wat is dit heftig.
11: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
13: Waar zijn we beland? Ik draai door.
11: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona vier keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Klaar ben, heb je pastijpen. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil